0: van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
2: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan de IJssel.

0: regio-info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom, de expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

0: heet het.
1: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Activiteiten in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, tijdens deze zomervakantie is er in het Nederlands Zilvermuseum van alles te beleven voor kinderen. Naast een edelsteenspeurtocht en vele creatieve kinderworkshops staat ook de beeldende theatervoorstelling Please Don't Touch van Studio Doop op het programma. En op woensdag 22 juli en een maand later woensdag 26 augustus ontdekken kinderen met de voorstelling wat kunst waardevol maakt. Leuk om er een keer naartoe te gaan. Kijk voor meer informatie op zilvermuseum.com.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

Info. Een belangrijke mededeling voor het aanvragen van een identiteitsbewijs. Dag luisteraars, houd rekening met het aanvragen van een nieuw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. Dit in verband met de verhuizing van het gemeentekantoor naar het nieuwe pand in Bergambacht. Wie op 16, 17 of 20 juli een aanvraag doet, die kan het document pas vanaf 28 juli ophalen, uitsluitend op afspraak. Check dus op tijd of de identiteitsbewijzen aangevraagd moeten worden. En hou rekening mee dat je dus op 16, 17 of 20 juli het identiteitsbewijs pas na 28 juli kan ophalen.

0: info.
1: Zomer bij RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Krippen de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis hun vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Carolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard. In samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: regio-info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: regio-info.
1: Een alfa-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfa-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit zijn zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis, maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 spottingcar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: info.
1: Blauwalgen in de Krimpenderhout. Dag luisteraars, door het warme weer is het opnieuw raak in de plas Krimpenderhout in Krimpen aan de Lek. Er geldt nu een waarschuwing voor blauwalgen. Huidirritatie en maag- en darmklachten kunnen hierdoor ontstaan. Het advies is daarom om niet in de plas te zwemmen. Actuele informatie lees je op zwemwater.nl.

info. Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd voor ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten we van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. En vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Mbolo een gele kaart kreeg voor een salbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis hun vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Gouda's Filmzomer. Filmhuis Gouda organiseert de tweede editie van Gouda's Filmzomer. En dat vanaf 16 juli aanstaande. Alle informatie vindt u op www.filmhuisgouda.nl.

0: info.
1: Zomer bij RTV Krimpen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Krimpen de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: Disco. It ain't no country club either.

info. Wees er snel bij. Het programma 2026-2027 van Theater Het Kwartier in Stolwijk is bekend. Bladen door het programma. Laat u inspireren en bestel eenvoudig uw kaarten via www.hetkwartierstolwijk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bij tijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan IJssel.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: Info.
1: Edwin Knippenwaard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Knippenwaard, doorsneden door het veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van Edwin Knippenwaard. Lekker wandelen in het Loetbos.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de Vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar tot en met 13 december te bezichtigen, en dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Goedemorgen luisteraars van RTV Krimpenerwaard. Fijn dat u weer op dit tijdstip heeft afgestemd op deze radiozender. Vanmorgen hoort u de stem van Kees de Lange namens de Rijnmond-Strandse gemeente uit Schoonhoven. En ik maak vandaag gebruik van een hele actuele overdenking van dominee Koen Holtzapfel. Hij is predikant van de Rijnmond-Strandse in Rotterdam. En hij heeft deze overdenking op 6 juli, dat is eigenlijk zeg maar heel recent, gebruikt. En daar wil ik samen met u doorheen gaan. En het heeft een link met vakantie, met leeg worden. En daar wil ik met u over denken. En daar schrijft ook de Bijbel over. En de momenten van rust, die zullen we ook gedurende deze overdenking, deze uitzending horen. U hoort muziek van Nick Cave en Warren Ellis. En ook die hebben een link met reizen, met vakantie. En ik hoop dat we met elkaar een mooie uitzending kunnen maken.

Dat was het nummer The Road van Nick Cave. En ook in de Bijbel wordt een hele grote weg afgelegd. En met name in Exodus. Exodus waar dus het volk Israël de lange reis uit Egypte maakt. En in Exodus 20, het bekende hoofdstuk van de 10 geboden, daar wil ik met u uitlezen. Exodus 20. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven of van iets beneden op aarde is, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet, vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere. Het is een heilige dag. 6 dagen kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer uw God.

op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. En we focussen ons eigenlijk op het gebod van houd de Sabbat in ere. In Matthäus 11 en met name Matthäus 12... daar geeft Jezus ook een nadere duiding over de Sabbat. Ik wil u voorlezen uit Matthäus 11, vers 28 tot 30... en daarna naar hoofdstuk 12, de versen 1 tot en met 15. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dan hoofdstuk 12. In die tijd liep Jezus op een sabbat door de korenvelden. Zijn leerlingen hadden honger en begonnen aren te plukken en ervan te eten. Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden ze tegen hem: kijk, uw leerlingen doen iets dat op de sabbat niet mag. En hij antwoordde: hebt u niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden? Hoe hij het huis van God binnenging en er met hen van de toonbroden at, terwijl nog hij, nog zijn mannen daarvan mochten eten, alleen de priesters? En hebt u niet in de wet gelezen dat de priesters die op de sabbat in de tempel dienst doen en zo de sabbat ontwijden, onschuldig zijn? Ik zeg u, hier gaat het om meer dan de tempel. Als u begrepen had met wat bedoeld wordt met barmhartigheid wil ik, geen offers, dan zou u geen onschuldigen hebben veroordeeld. Want de mensenzoon is heer en meester over de sabbat. Hij trok weer verder en kwam in hun synagoge. En daar stond iemand met een verschrompelende hand. Omdat ze Jezus wilden aanklagen, vroegen ze: is het toegestaan op de sabbat te genezen? En hij antwoordde: stel dat u maar één schaap hebt en het valt op de sabbat in een kuil. Wie van u zou het niet vastgrijpen en het er weer uithalen? Is een mens niet veel meer waard dan een schaap? Daaruit volgt dat we op de sabbat goed mogen doen. Toen zei hij tegen de man: steek uw hand uit. Hij stak hem uit en er kwam weer leven in. En zijn hand werd weer even gezond als de ander. De Farizeeën dropen af en besloten hem uit de weg te ruimen. Jezus besefte dat en week uit naar elders.

Beste luisteraars. De overdenking van Koen Oldsappel. Eind september vorig jaar verscheen een rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving met als titel Op de Rem. Voorbij de hypernerveuze samenleving. Het rapport constateert dat de mentale volksgezondheid van Nederland onder druk staat. We leven in een hypernerveuze samenleving, waarin prestatiedruk, versnelling en individualisme zijn doorgeschoten en het welzijn van jong en oud wordt bedreigd. Met name hun mentale gezondheid. Er moet steeds beter en sneller gepresteerd worden. En tegelijk wordt het individu als enige verantwoordelijk gehouden voor het eigen succes. Jongeren worstelen met prestatiedruk en werkenden vallen uit met burn-out-achtige verschijnselen. De permanent ons aandacht trekkende social media spelen hierin een belangrijke rol. Maar zeker zij niet alleen. Ondanks de ernst van de situatie ontbreekt het volgens het rapport aan een strategie om de dieperliggende oorzaken aan te pakken. Natuurlijk moeten mensen beter om leren gaan met de druk die de huidige samenleving hen oplegt. Maar het gaat ook om structurele verandering in de samenleving zoals wij die met elkaar hebben ingericht. Dat is een zaak van de lange adem die vraagt om samenwerking van overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven, professionals en burgers. Verbinding is nodig. Alledaagse vertraging en ruimte voor lege tijd. Tijd waarin niets hoeft. Niet van school, niet van werk, niet van social media, niet van vrije tijd. Door onszelf alledaagse vertraging te gunnen, ontstaat er ruimte voor creativiteit, voor bezinning en echt contact. Vandaar het motto van het rapport: trap samen op de rem en werk aan een meer ontspannen samenleving. Luisteraars, ik laat het hierbij wat betreft dit rapport. Maar als het zoals het wel vaker gaat in onze hypernerveuze samenleving, zo'n rapport krijgt even veel heigerige media-aandacht en vervolgens gaan we weer over tot de orde van de dag. Met in het achterhoofd de komende zomerperiode, voor velen een periode van wat meer rust, vakantie. En vakantie is afkomstig van het Latijnse woord vacare, wat betekent leeg worden. Dus juist in die periode van wat meer rust, vakantie, leek het mij goed om het rapport nog eens onder de aandacht te brengen en dan dit te beschouwen vanuit de vraag: welke bijdrage kunnen kerken, kloosters, geloofgemeenschappen met hun tradities en gebouwen leveren aan vertraging, aan onthaasting? Hoe kunnen zij mede op de rem staan en bijdragen aan een alternatief voor de hypernerveuze samenleving? En ik beperk me vanmorgen tot één belangrijke bijdrage: een erfenis van Jodendom en Christendom voor de moderne samenleving. De wekelijkse pas op de plaats van Sabbat en zondag. Voortkomend uit het vierde van de 10 geboden om de Sabbat te houden. Ofwel de zondagrust te bewaren. Natuurlijk kun je je afvragen wat een moderne samenleving moet met het 2500 jaar oude vierde gebod, ontstaan in een traditionele samenleving die hemelsbreed van de onze verschilt. Maar juist als die moderne samenleving hypernerveus op haar eigen grenzen stuit, dan krijgt het vierde gebod nieuwe relevantie en urgentie. Het is een erfenis zonder testament, zonder actuele gebruiksaanwijzing.
We kunnen haar dus op onze eigen wijze invullen. Maar haar verkwanselen, dat zou schadelijk voor onze mentale gezondheid zijn. De rust van Sabbat en zondag. Luisteraars, de Joodse Sabbat is te midden van omliggende volkeren, bijvoorbeeld de Babyloniërs, uitgegroeid tot een dag van rust en vrijheid. Waar de meeste van de 10 geboden of bevrijdende woorden beginnen met een verbod van gij zult niet, daar begint het 4e gebod in Exodus 20 positief. Vier de Sabbat, want het is een bijzondere dag. 6 dagen mogen jullie werken en bezig zijn met alles wat je moet doen. Maar de 7e dag is een dag die voor mij, God, bestemd is. Dan mag je niet werken. Ook je zoon, je dochter, je slaaf en je slavin mogen niet werken. Je dieren mogen niet voor je werken. En ook de vreemdeling die in jullie steden wonen, mogen niet werken. Ik heb in 6 dagen de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat daarin leeft. Maar ik rustte op de 7e dag. Daarom heb ik de 7e dag gezegend. Ik heb er een heilige dag van gemaakt. Sabbat, afgeleid van het werkwoord onderbreken, wordt hier dus gevierd in navolging van God die rust nam na 6 dagen arbeid. Ook in het Bijbelboek Deuteronomium 5 wordt het gebod genoemd, maar nu met een andere motivatie. Want jullie mogen nooit vergeten dat ik God jullie bevrijd heb. Ik heb ervoor gezorgd dat jullie nooit meer als slaven hoeven te werken. Ik heb mijn macht laten zien en ik heb jullie bevrijd uit de slavernij in Egypte. Daarom wil ik dat jullie je aan de Sabbat houden. Hier wordt dus de Sabbat verbonden met de bevrijding uit het slavenhuis van Egypte. Het zwoegen en sloven is voorbij. Er is, wat ondenkbaar was in Egypte, nu een wekelijkse onderbreking van het alledaagse leven. Een dag van rust en vrijheid waarop mensen tot God en tot zichzelf kunnen komen. De Romeinen die ergden zich aan het Sabbatsgebod. Bijzondere aan goden gewijde dagen kenden ze natuurlijk zelf ook. Maar dat op zo'n dag ook slaven, vreemdelingen en zelfs vee niet zouden mogen werken, dat was aanstootgevend. Natuurlijk moesten de slaven doorwerken wanneer Romeinse burgers rustten en hun goden aanbaden. Helaas werd het Sabbatsgebod als bevrijdend en rustgevend bedoeld, later onderwerp van strijd. Wat mocht er nu wel of niet gebeuren op Sabbat? Hoe precies moest de wet en regelgeving daaromtrent zijn? Hoe ingeperkt de vrijheid? Dat is exact de discussie die Jezus in het gelezen verhaal voert met de schriftgeleerden en fariseeën. Als je honger hebt, mag je dan zelfs op de Sabbat geen aarde plukken? En als je een zieke kunt genezen, moet je dan toch maar wachten tot de volgende dag? De Sabbat is het toch voor de mens en niet omgekeerd de mens voor de Sabbat? Een criterium dat je ook op andere, al dan niet religieuze gebruiken en instituties kunt toepassen. Jezus is zeker niet tegen het Sabbatsgebod. Hij weet als geen ander het belang van mentale gezondheid. Maar hij stelt wel kritische vragen bij de praktische uitwerking. Want waar is de ruimte gebleven voor eigen afweging op grond van eigen inzicht en verantwoordelijkheid? Een kapot gereguleerde Sabbat is de dood in de pot.
De Sabbat is een belangrijke erfenis, maar zonder precies uitgewerkt testament. Al te strenge wet en regelgeving rond de heilige dag schakelt de menselijke spontaniteit en intuïtie uit. Wat is op dit moment, op deze dag, gegeven de situatie, het meest juist om te doen of te laten? Wat fluistert ons geweten ons in? Zelfs als we daarmee in botsing komen met vaststaande religieuze gebruiken. Dezelfde ontwikkeling als bij de Sabbat vertrok zich in de loop der tijd ook bij de christelijke zondagsrust. Ooit ontstaan toen het christendom zich losmaakte van het jodendom. In plaats van de laatste dag van de week werd nu de eerste dag van de week, de zondag, een dag van rust. En dat is ontleend op de dag waarop Jezus op paasmorgen uit de dood herrezen was. Dat was de dag van de Heer. Zoals dat in Zuid-Europese benaming van de zondag nog doorklinkt. Domentia. Of Domentia. Ook de zondag was bedoeld als onderbreking van de dagelijkse gang der dingen. Het verwees naar rust en bevrijding. Maar zeker in streng protestantse kring werd steeds preciezer aangegeven wat je wel en vooral wat je allemaal niet mocht doen op zondag. Niet zwemmen of fietsen, geen ijsje, ook niet tijdens de hittegolf zoals we die 2 weken geleden gehad hebben. Binnenzitten en beschaafde spelletjes spelen of handwerken. Maar natuurlijk wel 2 keer op zondag naar de kerk. Hier is de bevrijding tot een nieuwe vorm van knechting geworden. Hier is de vrije rustdag verworven, terwijl die op zichzelf een groot goed is en broodnodig, ook voor onze mentale gezondheid. Een rustmoment in het hardwerkende bestaan van heel veel mensen. En vandaag lijkt dit vaststaande rustpunt, deze vertraging door de voorthollende 24-uurseconomie en ons eigen meerennen daarin, verdwenen te zijn. In de 24-uurseconomie bestaat geen collectieve rustdag meer. Een dag waarop in ieder geval de meeste mensen vrij zijn. En er ook nog wel eens een bordje vandaag gesloten op de deur te lezen valt. En dat terwijl juist die hypernerveuze samenleving collectieve rustmomenten hard nodig heeft. En nogmaals, kerken en kloosters kunnen daarbij van grote betekenis zijn. Zij staan in de traditie die momenten van rust, inkeer, verstilling en bezinning kent. Zij verkondigen de boodschap dat succes of falen niet alleen van onze eigen prestaties afhankelijk is. Zij zetten sowieso een dik vraagteken bij onze opvatting over wat succes in het leven inhoudt. Zij onderstrepen dat de werkelijkheid uit meer dan alleen feiten en getallen bestaat. Ze is niet alleen materie, maar ook een wonderlijk mysterie en geschenk. Juist de rust van een zondag kan ons daarvoor opnieuw gevoelig maken. Dan opent zich die andere dimensie van ons bestaan die onze mentale gezondheid zo hard nodig heeft. Luisteraars, tot slot. We hebben de nodige aandacht besteed aan de wijze waarop Jezus in het gelezen verhaal met de regels rond Sabbat omgaat. Het is een soort vrijheid in gebondenheid. Maar we lazen ook nog een paar regels uit Matteüs 11. Het zijn op het eerste gehoor regels die goed passen bij het rapport over die hypernerveuze samenleving, die zo naastig op zoek is naar momenten van rust.
Kom bij mij en ik zal je rust geven. Werkelijk rust. Ha, zult u wellicht denken. Precies wat we nodig hebben te midden van het gejacht en gejaag. Maar er hoort, zoals vaker in de Bijbel, wel een maar bij. Die rust die Jezus belooft is onlosmakelijk verbonden met een bepaalde taak. Een opdracht in ons leven. Geruststellend klinkt het. Vind je het moeilijk om te doen wat God wil? Is het een te zware eis voor je? Kom dan naar mij toe en leer van me. Ik zal de eisen die het geloofsleven stelt zo vertalen dat ze eenvoudig en niet te zwaar zullen zijn. En dan volgt het cruciale zinnetje. Je moet vriendelijk zijn, net als ik. En je moet jezelf niet het belangrijkste vinden. Je moet vriendelijk zijn, net als ik. En je moet jezelf niet het belangrijkste vinden. Adviezen. Het rapport van de raad zeer waardig. De rust die Jezus brengt is dus betrekkelijk. En het is zeker niet de rust van lekker niets doen. Nee, het is de rust van relativering van het eigen ego, van het eigen belang, van het jezelf altijd maar centraal stellen. Het is een rust die tot nieuwe onrust kan leiden. In ieder geval tot nieuwe vragen. Moet ik dan altijd vriendelijk zijn? Mag ik dan nooit voor mezelf opkomen? Het zijn vragen die ieder op zijn eigen wijze in de praktijk van het leven voor zichzelf moet beantwoorden. En waarbij de zondagse verstilling uitermate geschikt voor is. Als erfenis zonder testament. In de parafraserende woorden van 2000 jaar geleden van de Joodse Hellenistische filosoof Pilo van Alexandrië: 6 dagen kun je je op je werk richten, maar houd ook een dag rust om God te eren en te dienen. Om met anderen samen te filosoferen, om de lessen van de natuur in overweging te nemen. En de lessen uit je eigen bestaan die kunnen leiden tot een zinvol en gelukkig leven. Amen.

Beste luisteraars, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En zoals Nick Cave dat net zong, kom dan voor die rust into my arms. Hiermee komen we aan het einde van deze uitzending. Ik wil u vriendelijk danken voor uw aandacht. En ik wens u een prachtige vakantie toe. Of op zijn minst rustmomenten. Om het hoofd ook weer leeg te maken. Bij te tanken. En weer samen weer verder te gaan. Dank u wel.

0: B. Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een drukbezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: Info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpen de Waard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daar voor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet verspreid over het land 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat die president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaard.
3: DNA presentatie Adrie Oudenes. Hij speelt met allerlei muziekstijlen. Op naar de boterham is zijn motto. Een muzikaal ochtendgloren hier bij RTV Krimpen-Urbaard.

toe was het alweer tijd voor een nieuwe aflevering van DNA. Hartelijk welkom, fijn dat u luistert. Naar zomaar een uurtje voor de vuist weg gezellige, rustige muziek hier bij RTV Krimpen en Waard. We gaan eens even naar Zeeland en we doen dat met Raccoon.

Dat was Jack Savarotti en Company, jawel, met hun bijdrage aan dit programma. We gaan snel door met Danny Vera en The Night of the Thousand Lights.

Aldus Danny Vera met uiteraard de Lights, de Thousand Lights, the City of Thousand Lights. Suzanne Boyle, dat is alweer even geleden. Hallo Suzanne, welkom in de uitzending.

wat oudere jonge dame, hè? Jawel. Who I Was Born To Be, hoorde jij hier in deze aflevering van DNA. Dans met mij, ja, in onze eigen taal, gaan we door met een bijdrage van Björn van der Doelen en zo. We gaan eens luisteren hoe hij dat dansje in gedachten had.

Björn van der Doelen. En ja, met zijn puur zuidelijk, laten we zeggen, Zuid-Brabants effect en accent. Dans met mijn en zo. We gaan eens even kijken naar, naar Ierland, Schotland, in die hoek van onze wereld. En daar wordt ook prachtige muziek gemaakt. Een van de formaties die daar altijd concerteert en vandaan komt, dat is de formatie Runrig.

Ja, magisch, toch wel. Van Massie Runderich en Wie Wil Sing. We gaan naar Yogi, Yogi Lang. En zijn bijdrage die heet Shine On Me.

hele ingetogen stem heeft die jongeman. Hè? Shine On Me was dat van Yoki Lang en zo. Je hoorde het allemaal hier in deze aflevering van DNA op RTV Krimpen en Waats. Elke zondag tussen 11 en 12. Ja, het laatste uurtje voordat het weer lunchtijd is. Heel fijn. We gaan naar een aantal jonge mensen die zeer goed bij stem zijn. En zeker als ze dat samen doen. Il Divo heb ik het over. En het nummer wat ik ga laten horen is I'll Be There.

Tivo en de uitvoering van deze formatie I'll Be There. Michael Jackson was toch de originele? Ik denk het wel, geloof het wel. Zie me graag, hier is Clouseau.

Het lijkt erop of dat ze de keuze is gemaakt met Zie me graag. Dat was Clouseau. Geen regen en geen bloemen. Inderdaad, dat is gewoon wel zo'n beetje waar het om gaat. Hè? Zonder regen, geen plantjes, geen bloemetjes, geen bijtjes. De Bluebirds.

No rain, no flowers. De Bluebirds. Ja, de Bluebirds. En een aantal andere artiesten waren daar ook bij betrokken. Maar de hoofdrol was inderdaad voor de Bluebirds hier bij RTV Krimpenerwaard. We gaan even op visite. Iemand ligt in het ziekenhuis. En ja, dat is niet zo mooi. Maar toch, ga je toch even langs. Toch eventjes op visite. Hè? Visiting Hours. Hier is het Shearing.

Ja, mooi lied, nog steeds. Ed Sheeran was dat. We gaan vervolgen met I Miss You in Everything. Dit is Lofi Lula en Nova Sof.

I miss you in everything. Er worden teksten geschreven naar aanleiding van, ja, zeg maar, toch best wel hevige en heftige momenten en zo. En dit was nou zo'n voorbeeld van Lofi Lula onder begeleiding van Nova Sofa. Hier is Lobo.

Ja, Lobo samen met Billy Arts. En ze hadden het over de memories naar een mooi bos. Met wortels op een hele speciale manier gevormd. Mangrove, toch? Ja, die bossen, zo is het. We laten nu achter in het oog van de storm. Want het is weer voorbij, deze aflevering van DNA. Weet je, volgende week is er weer eentje.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: regio-info.
1: Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag, gezellige muziek, afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Een belangrijke mededeling voor het aanvragen van een identiteitsbewijs. Dag luisteraars, houd rekening met het aanvragen van een nieuw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. Dit in verband met de verhuizing van het gemeentekantoor naar het nieuwe pand in Bergambacht. Wie op 16, 17 of 20 juli een aanvraag doet, die kan het document pas vanaf 28 juli ophalen, uitsluitend op afspraak. Check dus op tijd of de identiteitsbewijzen aangevraagd moeten worden. En hou rekening mee dat je dus op 16, 17 of 20 juli het identiteitsbewijs pas na 28 juli kan ophalen.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Het W. Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krimpenerwaard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

info. De RTV Krimpende Waard app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpende Waard app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpende Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Het WK Kribbenwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Kribbenwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013... en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

0: radio-info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars. Tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk. Voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

0: regio-info.
1: Een spelinloop in Krimpen aan de Lek. Elke vierde woensdag van de maand is er een spelinloop met klaverjassen, rummy cup, mens erger je niet en nog veel, veel meer spelletjes. Het gebeurt allemaal in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Lek. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Kom eens een keertje langs.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: Luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 3:00.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Thuis, op het werk en in de auto. Altijd, altijd. RTV Krimpenerwaard.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: regio-info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom, de expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 19 juli aanstaande verzorgd door de Nederlandse Hervormde Kerk, wijkgemeente 2 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Vrijwilligers zetten zich in voor onze veiligheid. Dag luisteraars, maar liefst 150 vrijwilligers. Die helpen op deze tijden de medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bij het controleren van de dijken. Die tot scheuren en verzakkingen alles te maken met de droogte van de afgelopen periode. 150 vrijwilligers in totaal. Top bezig!

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd, 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Activiteiten in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, tijdens deze zomervakantie is er in het Nederlands Zilvermuseum van alles te beleven voor kinderen. Naast een edelsteen speurtocht en vele creatieve kinderworkshops staat ook de beeldende theatervoorstelling Please Don't Touch van Studio Doop op het programma. En op woensdag 22 juli en een maand later woensdag 26 augustus ontdekken kinderen met de voorstelling wat kunst waardevol maakt. Leuk om er een keer naartoe te gaan. Kijk voor meer informatie op zilvermuseum.com.

0: Regio-info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen, De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

0: Naar TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de Straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de Straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23, in het midden 28 en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Triple Play is een programma waarin steeds 3 songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op, met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samenstelling en presentatie, Kees de Haan. Kees de Haan. Triple Play. Kees de Haan. Ik heet je van harte welkom en wens je veel luisterplezier.

De temperaturen stijgen en daarom breng ik vandaag de zomerse vibes rechtstreeks naar je luidsprekers. Dit uur gaan we kriskras door Europa en verder daarbuiten met de lekkerste zonnige klanken. Of je nu in de achtertuin zit, op het strand ligt of onderweg bent, met deze playlist is het gegarandeerd overal zomer. Ik trapte direct tropisch af met Last Ketchup. De tekst van het refrein betekent letterlijk helemaal niets. Het is gebaseerd op hoe de hoofdpersoon Diego, die geen Engels spreekt, probeert mee te zingen met zijn favoriete hip-hop nummer.

Nu, het eigen land, een flinke dosis herkenbaarheid. De Dijk was als eerste aan de beurt met het energieke dansen op de vulkaan. Een tijdloze klassieker die live altijd voor vuurwerk zorgt. Daarna luisteren we naar het weemoedige maar hoopvolle Het regent zonnestralen van Agda en de Munnik. Een nummer dat stevast hoog in de top 2000 te vinden is. Tot slot horen we een André Hazes met Diep in mijn hart.

In 2014 leverde de Schotse DJ Calvin Harris de soundtrack van de zomer af. In tegenstelling tot veel van zijn andere hits nam Harris voor dit nummer zelf de vocalen voor zijn rekening. De pompende beat en de herkenbare melodie zorgen direct voor het ultieme festivalgevoel. Het is een track die je simpelweg hard door de speakers moet jagen zodra de zon doorbreekt.

Tijd om de dansschoenen aan te trekken voor een reis naar onze oosterburen. Want het Duitse blok staat garant voor pure gezelligheid. Die flippers nemen ons mee naar verre oorden met hun herkenbare hit Die Rode Zonne van Barbados.

zonnige reis zetten we direct voort met Fernando Express en hun vrolijke slagerklanken in Griechische Sommer. We sluiten het blok en stijl af met een absolute klassieker van Peter Maffay. Het sfeervolle en nostalgische Und es war Sommer.

Als er één plaat is die pure energie en vitamine D uitstraalt, dan is het deze hit uit 1985 wel. De vrolijke blazers en de krachtige stem van Katrina Leskanic trekken je direct uit je stoel. Het nummer is uitgegroeid tot één van de meest gedraaide zomerplaten aller tijden op de radio. Je kunt simpelweg niet stil blijven zitten of chagrijnig blijven als deze track voorbij komt. Walking on Sunshine. Hoewel het nummer klinkt als een zon overgoten zomerdag, werd de iconische videoclip opgenomen op een behoorlijke, ijskoude en typische grijze dag in Engeland.

We wanen ons direct aan de Côte d'Azur met een prachtig Franstalig drieluik. Enrico Macias opent warm en melodieus met het sfeervolle Il a comme le soleil. Daarna verhogen we tempo met Gilbert Montagne, die met het swingende Les Sunlights de Tropique de perfecte Franse popsound neerzet. Ik sluit af met de alternatieve en vrolijke klanken van Les Négresses Vertes en hun ultieme zomerhymne Voilà l'été.

Een absolute soulklassieker uit 1971 die de zomerse hitte een klein beetje tempert met pure emotie. Bill Withers schreef dit nummer nadat hij de film Days of Wine and Roses had gezien, geïnspireerd door de donkere kanten van de liefde. Het nummer Ain't No Sunshine blinkt uit in eenvoud en de warme soulvolle stem van Withers grijpt je direct bij de keel. Withers herhaalt de woorden I know maar liefst 26 keer achter elkaar.

0: Geen zomerse aflevering is compleet zonder een Italiaans uitstapje. En wie kan het beter verzorgen dan Eros Ramazzotti? Met zijn unieke, lichte, schorre stemgeluid brengt hij een ode aan de opkomende zon. Het nummer ademt de sfeer van een ontspannen Italiaanse ochtend op een terrasje met een espresso.
1: Triple Play. Songs waar de nostalgie van afdruipt.

Met de relaxte klanken van Sly en The Family Stone ben ik helaas alweer aan het einde gekomen van deze zomerse aflevering. Je hebt kunnen genieten van de zon, de reizen over de grens en natuurlijk de allerbeste muziek. Bedankt voor het luisteren. Geniet van het mooie weer en heel graag tot de volgende aflevering.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 6 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Sharaa, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast, maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg Van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Het actuele nieuws uit de krimpende waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.

Kaan op in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5, en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrippenderwaard.nl.

0: info.
1: Het week Kribbenwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algerabrug bij Krimpen aan de IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website en werk zoveel mogelijk thuis.

go. It ain't no country club either.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Hij komt er weer aan, de Lek- en Bandenrit. Dag luisteraars, de 14e Lek- en Bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De Lek- en Bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de Lek- en Bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De Lek- en Bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de Gouden Erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een hele goedenavond, lieve mensen. Even naar de klok van 7. Dus de hoogste tijd voor een momentje rust.

gaan naar het eerste gedicht van vanavond. Misschien ben ik heel naïef. Past het niet bij deze tijd. Maar ik wil blijven geloven in liefde en verbondenheid. Want juist die twee woorden samen maken nog altijd het verschil. Het verschil in een wereld die steeds harder wordt. Veel harder dan ik wil. Er zijn wel mensen die verbinden. Misschien stil, maar oprecht mensen die echt luisteren naar wat je zegt. En soms moet je misschien hard zijn. Maar zachtheid is een zegen. Een stukje menselijkheid. Het zonnetje na de regen. We hebben allemaal zon nodig. Pas dan kun je ook stralen. Dus laten we er voor elkaar zijn. Want daar valt nog wel wat winst te halen.

Je mag best een beetje durven. Iets opgeven is ook een kracht. Je ergens overheen zetten is soms moeilijker dan je dacht. Proberen niet meer overheen te stappen. Ga het gevoel maar aan. Je moet soms door een situatie heen om verder te kunnen gaan. Op je eigen tempo. Het zijn vooral jouw stappen. Je hoeft het niemand uit te leggen. Ze zullen het niet snappen. Durf te leven. Ga er doorheen. Met hulp is makkelijker. Maar jij kan het ook alleen.

pompoen. Als we oud zijn, gaan we wonen in een oud en rustig huis. Het liefst aan de IJssel in Terwolde. Of aan de Vecht in Nieuwesluis. Met een hond en 3-4 katten. Vogelhuisje in de tuin. Jij een glaasje rode bessen en ik een flesje met oud bruin. Eindelijk heb ik dan alles. Alles wat ik hebben wou. Een kalabas voor het raam. Een pompoen voor de deur. En jou. Als we oud zijn, gaan we wandelen. Ieder met een eigen stok. Of we rapen verse eitjes uit ons eigen kippenhok. We gaan kijken naar de veulens en de kalfjes op het land. En we zwaaien naar de buren en de jongen van de krant. Ik heb 100 kanten kleedjes, 1000 foto's op de schouw. Een kalabas voor het raam. Een pompoen voor de deur. En jou. Maar er komt niets van terecht. Want de onrust zal niet wijken. Mooie, kalme koninkrijken zijn voor ons niet weggelegd. Wie te lang heeft rondgeraasd, die raakt nooit meer ingedut. 65 jaren haast krijgt een mens niet afgeschud. Als we oud zijn, gaan we wonen in katzand of Overloon. Jij een fax en ik een modem. Allebei een telefoon. Elke morgen driftig bezig. Elke avond in de weer. Want we willen het wel rustig. Maar we kunnen het niet meer. Maar we blijven ervan dromen. Van een geitje en een touw. Een kalabas voor het raam. Een pompoen voor de deur. En auw. Maar lieveling, wat ben je aan het doen? Nou val ik weer een keer over die rotpompoen.

Vorm je eigen leven. Doe wat jou gelukkig maakt. Creëer desnoods je eigen pad, als jij steeds de weg kwijtraakt. Kijk eens kritisch naar jouw wensen. Soms moet je een gokje wagen. Luister goed naar jouw gevoel. Durf jouw hart de weg te vragen. Sta volledig achter jouw keuzes. Alleen jij weet hoe of wat. Luister niet naar al het negatieve. Daarvan is er al meer dan zat. Geloof in je eigen kunnen. Jij bepaalt wie of je bent. Je kan jezelf heel goed vormen, als je maar de mogelijkheden kent.

Dag, moeder. Kind, ik ben jouw naam vergeten. Ik pijns, maar ik zou het niet weten. Kind, ik weet echt niet wie jij bent. Misschien dat een ander jou herkent. Kind, ik ken je niet, maar mijn hart voelt dat je het allemaal wel goed bedoelt. Ik ben niet goed in namen, maar ik vind het wel gezellig zo samen. Kind, je zou een kind van mij kunnen zijn. Och, een kind te hebben lijkt me zo fijn. Kind, ga nu maar. Ik ben opeens zo moe. Ga maar gauw naar je moeder toe.

gaan alweer naar het laatste gedicht van vanavond. Als een bloem die openbloeit. Als een vlinder die zweeft. Als een kat die heerlijk spint. En de zon die warmte geeft. Als een kind dat lekker speelt. Als een vogeltje zo vrij. Als een vis in het diepe water. En een clowntje zo blij. Zo zou ik me elke dag graag voelen. Want dat is wat ze met leven bedoelen.

mensen, dat was het alweer voor vanavond. Het gedichtenprogramma Een Momentje Rust. Wij hopen dat u ervan genoten heeft. Samenstelling en regie, Wim Schelings. Presentatie, Ingrid Tuinstra. Aanstaande woensdag, dan zijn we er weer van 3 tot 5 met ons middagmagazine. Breek de week. Voor nu, mooie avond. Voor later, slaap lekker. Dag.

0: Ik krimp een urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsuit Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk en ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Goedenavond, mijn naam is Fred Lakerveld en u bent bij het programma U zei de glorie bij RTV Krimpenerwaard op de zondagavond. U zei de glorie, dat wil zeggen gewijde christelijke muziek. En dit keer allemaal non-stop muziek. We beginnen zo dadelijk met psalm 108 en psalm 116. Daarna komt Advent World. En dat is een groep van 4 mannen die prachtige muziek maken met weinig muzikale begeleiding. Wel in het Engels, maar goed verstaanbaar. Daarna gaan we luisteren naar verschillende koren. En tenslotte sluiten we dit uur af met bekende gezang onder leiding van Jan Zwanepol. Bekende gezanger, gezongen door verschillende koren ook weer. Ik wens je een fijn luisteruur en hopelijk tot straks in het tweede uur, waar afkondiging volgt voor dat programma.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de tourgeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaard.

U hoort het aan de muziek. De tweede uur van U zij de glorie bij RTV Krimpenerwaard op de zondagavond is begonnen. En ook nu weer non-stop muziek. We gaan in de tweede uur luisteren naar liederen van Marcel en Lydia Zimmer. Daarna het christelijke mannenkoor De Lofzang uit Heerden. Daarna komen er een paar opwekkingsliederen. En we sluiten dit uur af met het jongerenkoor Jedaya. Ik hoop dat u een heel fijne uur tegemoet gaat. Ik wens u veel luistergenoegen. En ik zou zeggen bedankt voor het luisteren alvast. En tot een volgende keer tussen 8 en 10 uur bij RTV Krimpenerwaard op de zondagavond. U is uit de glorie.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 10:00. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976... De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon, in het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Iedere zondagavond van 10 tot middernacht presenteert RTV Krimpenerwaard een programma waarin René van Broekhoven een speciale gast ontvangt.

0: in de jaren 70 had je veel grote singer-songwriters in Amerika. Weet je wel, James Taylor en dat soort mensen. Joni Mitchell. Hij zit voor mij eigenlijk een beetje in dat gebied, Leonard Cohen. En dat kon Van Veen. Ja, die is jarenlang eigenlijk in die periode de stem van Rob Crispijn geweest.
1: Ja, goedenavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Het Moment. In de laatste twee uren van de zondag, waarin wij een gesprek hebben met gasten die daarbij de meest memorabele momenten uit hun leven en werk met de luisteraar delen. En deze week is dat Rob Crispijn. Vertaler, tekstschrijver, auteur en producer en nog zo het een en ander. Rob, jij hebt de moeite genomen om af te zakken van Vledderveen naar Hedel. Uren in de auto, dank daarvoor. En een warm welkom in Het Moment.
2: Oké, leuk.
1: Jij zou namaken als vertaler en tekstschrijver voor Herman van Veen. Dat is intussen al heel wat jaren geleden. Maar in al die jaren heb je natuurlijk ook het nodige meegemaakt en daar gaan we vanavond ook over praten. De meest memorabele momenten, ik neem aan, we komen ze vanzelf tegen. Maar ja, laten we beginnen bij het prille begin. Wie was je vader en wie was je moeder?
2: Mijn vader was, die kwam bij de film eigenlijk terecht. Hij werkte uiteindelijk voor Dollywood, heb je dat al eens gehoord? Dollywood, Joop Geesink.
1: Ja.
2: En die maakte poppenfilms.
1: Jazeker, Nederhorst en Berg.
2: Later Nederhorst en Berg.
1: Precies.
2: Die begon ook wat ze toen noemden een live-action afdeling. Dus daar werden voor het eerst spotjes gemaakt. Dus dat was allemaal voor de film toen. Hè. Daar kwam mijn vader werken, eerst als cameraman. En 10 jaar later werd hij regisseur.
1: Jij bent geboren in Wenen, hè?
2: Had daarmee te maken.
1: Ik wou zeggen, ja.
2: Mijn vader dreigde te worden te werk gesteld in de oorlog, hè, door de Duitsers. En toen kreeg hij een tip van een kennis die dat ook had gedaan, of die uitweg had gevonden. Die had gesolliciteerd bij de Wien-film. Was in de tijd na Berlijn de grootste filmproducent ter wereld.
1: Ja, ja.
2: En dus mijn vader schreef ook een brief. Dat hij cameraassistent was, was hij helemaal niet. Maar werd tot zijn verbazing aangenomen. Toen later kwam mijn moeder over. En zo werd ik geboren dus in Wenen.
1: Wat was de reden dat jullie dan uit Wenen vertrokken?
2: Het was het eind van de oorlog en de Russen kwamen eraan.
1: Daar wou je ook niet mee te maken krijgen.
2: Nee. Dus,
1: we kwamen van de regen in de drup.
2: En ze zaten in de Russische sector.
1: Ja.
2: Wel meteen aangevraagd om naar de Amerikaanse te mogen. Toen werden ze vervoerd per bommenwerper, die leeg was uiteraard, naar Orly in Frankrijk. En daar werd alles verzameld en dan werd iedereen weer nagekeken voordat ze naar Nederland werden vervoerd. Dat heb ik altijd gevoeld als een hele mooie tijd voor hun. Het was bevrijd natuurlijk, ze voelden zich bevrijd.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: En het was alleen maar elke avond was er dansen, feest en muzikanten die speelden.
1: Frankrijk was bevrijd in die tijd.
2: Die was toen al bevrijd.
1: Die had bijna last van Russen.
2: En ze vertelde, dan zetten ze mij aan de rand van de plek waar gedanst werd.
1: Oh ja.
2: En ik viel vanzelf in slaap.
1: Oh ja, dat is gaat.
2: Ik zag alleen maar de benen natuurlijk.
1: Ja, ja. Jullie kwamen terecht in Den Haag, geloof ik.
2: Ja, klopt. Ja. Daar was de moeder van mijn vader, mijn oma, dus woonde daar.
1: Ja. Je moeder hebben we nu eventjes buiten beeld gehouden, maar die heb je natuurlijk ook.
2: Nou, reken maar. Dat was een hele lieve vrouw. Daar ben ik erg. Heb ik daarmee geboft, zeg maar.
1: Ja.
2: Maar ja, een huisvrouw.
1: Zo ging dat in die tijd.
2: Ja, was de verdeling. Hè?
1: Ja, ja. Heb je broers en zussen?
2: Ja, een broer die overleden is op de Filipijnen. En mijn zus die gelukkig nog leeft.
1: Kijk aan. Hey, en wat was dat voor een gezin bij jullie thuis? Ik proef een beetje een hoop positief.
2: Ja, ik heb het vroeger wel eens in een interview afgeschilderd als harmonieus. Maar dat was toch alleen bij de gratie dat bepaalde dingen nooit aangeraakt werden.
1: Ja, ja.
2: Over bepaalde dingen werd niet gepraat. Wel over de leuke, interessante kanten van de oorlog. Niet over de angst en de wanhoop en zo.
1: Dat hielden mensen voor zich.
2: Ja.
1: En er was ook een hele andere tijd, een hele andere relatie tussen ouders en kinderen sowieso natuurlijk.
2: Ja. Buiten huil.

0: Gerard Cox was dat met 1948. Ja, die eerste jaren na de oorlog, daar bewaart Rob Crispijn, mijn gast van vanavond, mooie herinneringen aan. Gerard Cox had die ook, vandaar dus even deze opname. Rob Crispijn, geboren in Wenen, maar al snel terug naar het veilige Nederland en uiteindelijk terechtgekomen in de Amsterdamse Pijp. Daar zou je ook naar school gaan. Wat was jij voor een kind? Lastig of juist voorbeeldig en braaf?
1: Ik geloof het wel, in ieder geval de eerste 6 jaar, die waren erg makkelijk.
0: Ja.
1: Ik hoefde niks te doen. Even snel doorlezen wat ik als huiswerk moest doen of zo. En dat was voor mij heel bijzonder. Ik leerde dat voetbal bestond.
0: Aha.
1: Dat was een godsgeschenk, zou je kunnen zeggen. Ja.
0: Want?
1: Nou, dat was zo verschrikkelijk leuk. Dus al mijn tijd ging, al mijn vrije tijd voetballen. Ik kon 's morgens opstaan of wakker worden en lag ik zo nog even te kijken. En denk, ah, voetballen.
0: Ja, als het weer maar goed is.
1: Ja, als het weer maar goed is.
0: Wat was jij voor een kind?
1: Het is moeilijk over jezelf te zeggen.
0: In ieder geval met een fotografisch geheugen, want daarom ging dat huiswerk zo makkelijk natuurlijk.
1: Nou, bepaald geen fotografisch geheugen.
0: Oh, dat maar, niet?
1: Nee, echt niet. Maar ja, nee.
0: Je doet dus achter kennis gewoon.
1: Ja.
0: Je zou terechtkomen op het Christelijk Lyceum in Amsterdam.
1: Dat wou mijn moeder, absoluut. Ja? We moesten naar een christelijke school. Ja.
0: Oh, want er moest wat uit jou groeien.
1: Ja, ik weet niet. Ze was wel gelovig. En als kind doe je dat.
0: Uiteraard. Ja.
1: En ik vond mooie verhalen uit de Bijbel. Twee keer in de week werd er voorgelezen uit de Bijbel.
0: Nou ja, baat het niet, dan schaadt het niet, toch?
1: Zo kan je het zeggen, ja.
0: Daarna zou je als chemisch analist werken. Dat was een bewuste keuze of later
1: toeval? Hele bewuste keuze.
0: Want?
1: Op het lyceum kreeg ik scheikunde.
0: Ja.
1: En dat vond ik fascinerend.
0: Ja, is het ook natuurlijk.
1: Wauw. Dat je alles, kijk wat we hier zien om ons heen. Plastic dat er bestaat uit lange ketens van CH4OH, CH4OH. En dan zo eindeloos door. En het is nou helemaal niet goed wat ik zeg, maar
0: vroeger
1: wist ik waar het uit bestond. Hè. En dat je, zeg maar, een stof als aceton, dat je precies kon weten wat dat dan was.
0: Ja.
1: En ik deed zelf proefjes op zolder. Mm-hmm. Af en toe ontplofte er wat.
0: Van een serie maakte je eigen vuurwerk.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk was het dat toch niet, hè?
1: Het was verschrikkelijk.
0: Want?
1: Ik had zo'n foute keuze gemaakt. Ik dacht, leuk, spannend.
0: Ja.
1: En dan bofte ik nog, want ik mocht werken voor een dokter die een proefschrift voorbereidde.
0: Ja.
1: En die liet me heel erg met rust. Maar ik had na een tijdje stond een Latijnse spreuk, ik weet niet meer wat. Ik dacht altijd, wie hier binnen gaat, laat alle hoop varen.

0: It's All About Chemistry is dat van de Amerikaanse band Semisonic. En die band komt uit Minneapolis, waar de chemistry onlangs ver te zoeken was. Ja, en of je het nu over de onderlinge aantrekkingskracht tussen mensen hebt of over scheikunde, zoals in het geval van Rob Crispijn, mijn gast van vanavond, het kan zomaar verkeerd aflopen. Rob, er school dus geen scheikundestudent in jou, maar je zou in plaats daarvan terechtkomen bij de Famous Artist School. Wat was dat nou precies?
1: Dat was een Amerikaans bedrijf wat beloofde dat je leren kon fotograferen via een schriftelijke cursus.
0: Oké, wat een sprong, hè?
1: Nee, dat zat heel dichtbij. Ten eerste wist ik van, want toen kreeg je nog veel chemie, hè, op die. Want ik heb dan ook bij fotograaf officieel.
0: Ja.
1: Dus er zat heel veel chemie bij. Wat voor heel veel mensen, voor mijn vriend bijvoorbeeld, die ook fotograaf werd, was dat een ontzettende drempel.
0: Ja.
1: Dat was voor mij het makkelijkste deel. En je ging nog retoucheren en zo, dat soort dingen.
0: Ja, het was handmatig.
1: Heel handmatig.
0: Ja, ja.
1: En kijk, camera. En mijn vader had altijd een camera bij zich.
0: Ja.
1: En ik had er rond die tijd ook een camera.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus nee, dat was geen grote stap.
0: En jij ging fotograferen, zei je al. Dat deed je onder andere voor het blad Hitweek.
1: Ja.
0: Dat was in de jaren 60 heel wat, hè? Je had Oor en je had Hitweek. En je had,
1: Oor kwam later, hoor.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, ja, nee, er was echt helemaal niks.
0: Aloha, herinner ik me nog.
1: Dat werd Hitweek, werd Aloha.
0: Ja.
1: En Hitweek hebben vele mensen, en ik ook, ja, alsof het een deur openging.
0: Ja.
1: Ah, oh, daar is ook nog een wereld waar je al het vermoeden van had. Maar ik bedoel, je had, wat had je voor programma's op de raad? Weet jij beter dan ik?
0: Nou ja, je had Veronica had je natuurlijk, de Piraten, nee, in het algemeen.
1: Dat was er niet.
0: Oh, je bent nog aan de voordeel.
1: Ja, ja.
0: Oh, ja, nee, daar had je alleen maar.
1: Er was niks.
0: Nee, je had de kabelradio, hoe heet dat? De kabel,
1: ja.
0: Zo'n kastje aan de muur. Met knop, met vier standen.
1: Nou ja, we hadden wat meer, maar
0: nee, okay.
1: Het was al waardeloos in ieder geval.
0: Ja.
1: En opeens ging het over. Het was natuurlijk ook wat de 66, weet je wel. Dus al dat spul kwam uit Amerika en Engeland natuurlijk.
0: En Engeland, jazeker.
1: Fantastisch.
0: Ja, ja, ja, ja. Nee, dat heb ik redelijk goed meegemaakt.
1: Ja, hè?
0: Ja. Ja, jij fotografeerde, wat fotografeerde je dan? Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Nou, ja.
0: Ging je naar optredens toe? Of?
1: Ja. Ja, ja. Ja, ja, en daarvoor, ik had een Mamiya gekocht, 6x9.
0: Oh, ja, ja.
1: En toen kreeg ik een opdracht, eigenlijk via mijn vader, om Mobil Oil, de bouw van Mobil Oil, te fotograferen.
0: Ja.
1: En daar werd ik lekker voor betaald, dus dat was wel heel leuk.
0: Ja. Daar zit het geld, hè, meestal, voor de fotograaf.
1: Ja.
0: Ja. Mamiya, dat is.
1: Dat was een goede camera.
0: Ja, Hasselblad, nog net iets beter.
1: Ja, dat was beter.

0: artistieke prestatie. Is dat voor een tekstschrijver nou niet net zo?
1: Ja, eigenlijk wel. Het is op de achterflap van een bundel teksten van mij heeft Herman zoiets geschreven. Ja, dat ik met een fotografisch oog een beetje kijk of zo.
0: Ja, ja, ja, zeker. Hey, en wanneer kreeg je in de gaten dat jij aanleg had, of de drang moet ik misschien zeggen, om teksten te schrijven?
1: Het begon met de drang. En dat was echt begonnen toen ik, het was de vierde of de vijfde, plaat hoorde van Bob Dylan. Mijn broer kwam opeens thuis met iets, dat wist niemand nog, bestaan van Bob Dylan. Dat was een moeie nagaan. Dat was 65, was dat.
0: Voor jou was dat een kantelpunt?
1: Totaal.
0: Ja.
1: Ik luisterde, ik denk, als dit kan, ja.
0: Dan hebben we het over de teksten natuurlijk. Hè?
1: Over de teksten.
0: Ja, ja.
1: Maar ook de muziek, waarop hij zijn woorden gebruikte. Over de maat heen zong.
0: En ja, ja, ja.
1: Dat was allemaal.
0: Dat was ook ongebruikelijk, hè?
1: Heel ongebruikelijk.
0: Het was geen sierzingen meer.
1: Nee, nee, nee. Nee.
0: En er zat een verhaal achter ja, de tekst. Het was niet zomaar een tekst.
1: Ja. Dus ik begon ook teksten te maken. Ik kon er natuurlijk niks van. Ik had iets bedacht met wervelend, vervelend. En het een was dan wervelend, de ander was vervelend. En dat vond ik echt een vondst.
0: Ja, ja.
1: Dat was de eerste dat ik over taal nadacht.
0: Ja, ja.
1: Was helemaal niks. Ook nooit gebruikt uiteraard. En ik had daar tijd voor. Want ik volgde een opleiding chemisch analist. En dat mocht ik onder werktijd doen. Dus als ze mijn kantoortje binnenkwamen, dan kon ik ze altijd horen. En dan zorgde ik dat het goede papier voor.
0: Ja, precies, ja. Precies.

0: 60. Ja, het was de eerste plaat die door Dylan werd uitgebracht met The Band als instrumentale backing. Iets waar de diehard fans van het eerste uur van Dylan grote moeite mee hadden. Dylan zou voor Rob Crispijn, mijn gast van vanavond in het moment, een grote stimulans zijn om zelf teksten te gaan schrijven. Maar hij zou ook veel liedteksten vooral vertalen. Rob, in dit tijdperk van vertaalcomputersoftware op je smartphone denken steeds meer mensen natuurlijk dat je geen vreemde taal meer hoeft te kennen. Laat staan dat je hem zou moeten leren, maar daar denk jij vast wel anders over.
1: Ja, je moet nooit vertalen, vind ik, wat er staat. Je moet de geest van, van het lied begrijpen.
0: Ja.
1: En van daaruit, als je een beetje geluk hebt en toch een soort focus hebt, dan komen er woorden.
0: De essentie pakken en die opnieuw vormgeven.
1: Ja, dat zou het mooiste zijn.
0: Ja, ja. Ja, een oud liedje in een, laten we zeggen, hertaalde vorm. Tikje vals gezongen, maar de naam van mijn gast van vanavond, die zat er wel in verstopt. Rob Crispijn. Ja, je hebt het fragment vast wel herkend. Wat kun je ons vertellen over de band Tuig? En ja, hoe moeten we dit fragment duiden?
1: Het leuke is, ik wist dus van niks.
0: Nee.
1: Ik zet die plaat op.
0: Ja.
1: En we deden dat met z'n vieren. En opeens kwam dit aan het eind nog voorbij. Was belachelijk natuurlijk. Dus was heel leuk, was dat. Ja.
0: Oh, ze vieze wo, ze vieze balla, kristalla, christo, ze vieze wo, ze vieze wies, wies, wies, wies. Ja, zo ongeveer herinner ik mij de originele versie van het liedje uit mijn eigen schooltijd. Maar goed, Rob, even voor de luisteraars, de gelijknamige grammofoonplaat waaraan je refereerde werd in 1970 uitgebracht door de band Tuig. En helemaal aan het eind van die plaat stond dus die muzikale boertenij die we zojuist hoorden. Maar ga verder met jouw verhaal hoe je als tekstschrijver te maken kreeg met deze band.
1: Ik had teksten opgestuurd. Meestal reageerden ze niet of negatief.
0: Waar stuurde je die naartoe?
1: Naar platenmaatschappij.
0: Ja, precies.
1: En toen kwam het bij Polydor. Dat wist ik via Hitweek. Dat een hele jonge maatschappij was. Daar zat Golden Earring. En daar was een producer die zei, ik vond de moeite waard, kom ik hier langs. Dus ik naar Den Haag, redelijk zenuwachtig. Mezelf denken, als hij nou dit vraagt, wat ga ik dan zeggen? Ga ik dat zeggen?
0: Ja, ja.
1: Allemaal zo. Nou, wat ik nooit had gedacht, hij begon helemaal geen verhaal.
0: Okay.
1: Hij zei, wat zou je zelf willen? En toen zei ik vanuit het niks, nou, ik zou een plaat willen maken in het Nederlands met de sound van Jefferson Airplane.
0: Oh.

0: Grayslick.
1: Grayslick.
0: Ja.
1: Was natuurlijk vrij hoog gegrepen.
0: Nou ja.
1: Nou, ik vond dat een fantastische band.
0: Ja.
1: Hij zegt, oké, ik zorg voor budget, ga dat maar doen.
0: Zo.
1: Ik kende niemand.
0: Maar had je toen die band al?
1: Nee, helemaal niet. Dus dat wist hij ook wel. Hij zei, ga maar mensen zoeken die dat kunnen uitvoeren. En daar heb ik een advertentie gezet in Hitweek. En daar kwam wel geteld één reactie op. En dat was Chris Pulgram. Die had met zijn broer en met Hans van der Linden, die later bij...
0: Van Veen als geluidsman van. Ja, ja.
1: Geluidsman ging werken.
0: Eens kijken. Hans van der Linden, ja, inmiddels al heel wat jaren geluidsman in Rusten. En op dit moment vaste overwinteraar in zijn huis in Spanje. Via heb ik zijn telefoonnummer achterhaald. En nu maar hopen dat hij die telefoon ook oppakt.
2: Hallo, Hans van der Linden.
1: Oh.
0: Hans van der Linden, je spreekt met René van Broekhoven van het radioprogramma Het Moment. Ja, nou, dit is jouw moment om wereldberoemd te worden, want je zit live in de uitzending. Hans,
2: hey. Hoe
0: oud ben je nou, als ik vraag mag?
2: Ik ben 31 december 80 geworden.
0: Dat is een respectabele leeftijd. En je geheugen, is dat nog redelijk op orde?
2: Geheugen is nog prima. De rest laat het toch wel een beetje afweten af en toe, maar het geheugen gaat nog goed.
0: Oké. Nou, dan doe ik daar even een beroep op. Want in een ver verleden was jij gitarist bij de Utrechtse band Tuig. Staat jou daar nog wat van voor de geest?
2: Ja, dat klopt. Dat is 50 jaar geleden, ja. Ja, Tuig. Wij deden veel covers, maar dan driestemmig.
0: Oh, dat was bijzonder in die tijd, denk ik.
2: Heel leuk, ja. Ik speelde er ook gitaar bij en de stemmetjes zong ik.
0: Heb ik nog een vraag voor je, want daar gaat het eigenlijk om. Zegt de naam Rob Crispijn jou wat?
2: Jazeker. Rob schreef teksten voor ons.
0: Ja.
2: Rob had al teksten en die teksten die maakten wij dan driestemmig. En dat werd de LP Tuig.
0: Hij maakte zelf geen deel uit van de band, hè?
2: Nee, hij speelde niet mee en hij zong ook niet mee.
0: Maar hoe kwam hij dan bij jullie terecht?
2: Ja, dat is via de broeders Pilgram die in de band zaten. Chris heeft ook heel veel muziek geschreven nog. Onder andere ook dingen voor Herman.
0: Herman van Veen, bedoel je?
2: En Herman heeft natuurlijk ook veel teksten van Rob. Rob schreef echt prachtige dingen die mij vaak heel erg aanspraken. Een van die dingen was in die tijd wat ik geweldig vond. En de wereld is groot, zo groot als je hoofd. En God zijn geloofd, ik heb een groot hoofd. Dat vond ik een fantastische tekst. Cynisme, maar ook een kern van waarheid.
0: En je kunt hem nog debiteren na al die jaren.
2: Maar Rob kon soms echt dagen, misschien wel weken zitten om een tekst goed lopend te krijgen.
0: Ja.
2: En om een tekst lopend te krijgen, dat is best wel moeilijk.
0: Ja, ja. Maar wat was het voor een mens? Wat was het voor een man?
2: Een schat van de vent. Echt. Doen de route voor mij.
0: Ja. Hij zit met een grote glimlach nu naar je te luisteren.
2: Ik acht hem zeer hoog, ja.
0: Nou, dan zal hij blij. Ja. Hij is blij om dat te horen, zie ik. Hé, hey, Hans, ja. Bedankt voor je toelichting. Het was maar even kort, maar hevig. Hoe is het weer daar? Hou je het een beetje uit?
2: Nou, het is de laatste dagen is het iets beter geworden. Maar daarvoor was afzien. Was het toch echt al slecht.
0: Nou, ik zou zeggen, geniet van de mooie dagen die misschien nog komen. Draai me nu even een stukje Tuig.
2: Ja.
0: Bedankt voor het gesprek. Hoi,
2: Oké. Jo, hoi.

0: Spreek me niet tegen als je tegen me spreekt, was dat van de Utrechtse band Tuig. Het gitaarwerk was van Hans van der Linden, die ik zojuist kort even sprak over zijn herinneringen aan de band, meer dan 50 jaar geleden. Ja, een tekst die vandaag nog volkomen actueel blijkt. Die teksten voor de band werden goeddeels geschreven door Rob Crispijn. En die is vanavond mijn gast in het moment. Rob, hoe ging het verder met jou en de band Tuig?
1: We begonnen teksten op muziek te zetten. En we hebben een maand, denk ik wel, misschien nog wel iets langer, in de studio gestaan. Soundpush.
0: Frans Meijers.
1: Ja. Van die plaat zijn er 800 exemplaren verkocht.
0: Oh ja.
1: Daardoor kwam een vertaling van mij bij Herman van Veen. Die zou ook bij Polydor. Dus die belde een keer op en die zei, ik wil Suzanne graag van je gaan zingen.
0: Ach.
1: En ik had wel van hem gehoord en ook iets gezien op de televisie. Ik had niks, of heel weinig, laten we het zo zeggen, met cabaret.
0: Mm-hmm.
1: Ik vond het wel leuk.
0: Ja.
1: Ik vond Toon Hermans natuurlijk fantastisch, net als iedereen zo'n beetje. En ik was wel onder de indruk van Hermans bravoure.
0: Ja,
1: dat was heel goed. Dus ik kwam wat aarzelend na een voorstelling van hem. Dat was in de kleine zaal van de concertgebouw. En toen, hij stuiterde over het toneel. Dus
0: Het
1: was wel. Ik kon me er niet zoveel bij voorstellen wat hij dan van Suzanne zou maken. Maar het was een mooie opname.
0: Het was zijn voorstel om dat te gaan coveren.
1: Ja, dat wilde hij. En toen werd dat een enorme hit. Hè?
0: Ja. Dus ja. En dat is geen kleinigheid, een tekst van Leonard Cohen even vertalen.
1: Nee, zeker niet.
0: Daar stond je dan, want die heeft over die tekst
1: ook.
0: Nou ja,
1: hij betekende nog niks voor mij, hè.
0: Nee, maar die.
1: Het was iemand die heel slecht zong.
0: Ja, maar.
1: En ik kende het eigenlijk, het nummer van Judy Collins.
0: Ja.
1: En pas toen ik het van hem hoorde, dacht ik, ja. Hij is later veel beter gaan zingen, hè.
0: Dat wel, toen hij ouder werd ook, die stem die ontwikkelde.
1: Dat is fantastisch.
0: Ja, begin de eerste platen vond ik het nou niet zo.
1: Nee.
0: Hè? Maar de teksten
1: waren fantastisch.
0: Ja. Het was een dichter eigenlijk, in eerste instantie. Suzanne.

0: Zanger van Leonard Cohen was dat. Oorspronkelijk staat het stuk in E majeur geschreven. Herman van Veen zou er een andere toon in aanslaan, een volle kwint hoger. En met de vertaling van Rob Crispijn, mijn gast van vanavond, zou hij er een vette hit mee scoren. Op het laatst van zijn leven zou Cohen overigens een toontje lager zingen. Wat zeg ik, twee tonen lager in C majeur. Nou ja, dat even voor de muzici onder ons.
1: Opa, heb jij veel meegemaakt in je leven?
2: Ja, best wel, schat.
1: Wil je daar eens wat over vertellen?
2: Nou, daar moet ik eens over denken, hoor. Er is zoveel gebeurd, hè.
1: Ja, maar wat was nou het mooiste moment in je leven? Dat weet je toch nog wel?
2: Dat heb ik nou juist op de radio verteld. Maar ja, dat was 's avonds heel laat, hè. En toen sliep jij natuurlijk al. Maar wacht, ik weet nog wel wat. Heel lang geleden, zelfs papa en mama waren nog klein. We waren met z'n allen onderweg met de auto al heel lang.
0: Kinderen zijn gek op verhalen, vooral als ze bijzonder zijn. Wij verzamelen ze voor het moment. Het radioprogramma voor ver na kinderen.

0: Rob, jij zou voor Herman niet alleen teksten vertalen, maar ook schrijven. Als ik me niet vergis, heeft hij ooit wel eens een stukje dat je schreef voor de band Tuig opgenomen. Dat klonk eerst zo.
1: De rechters linkerhand beeft en weet niet wat de rechter doet.

0: Helden was dat van zowel de groep Tuig, waar Rob Crispijn deel van uitmaakte, als Herman van Veen, die dat nog eens dunnetjes overdeed. Ja, Rob, we zijn allebei creatieve duizend dingen doekjes. Jij zou naast het schrijven en vertaalwerk voor Herman nog wel meer dingen voor hem doen, toch?
1: Fotograaf onder andere.
0: Ja, ja.
1: Ik maakte bijna alle hoezen. En ook de persfoto's.
0: Ja.
1: Ja, en ik deed dus, later kwam ik bij de voorstellingen. Daar deed ik de volspot. En we hadden het idee om een hele grote ballon op te hangen. En dat hebben we heel lang gedaan bij een bepaalde voorstelling. En hij zong dan over een vis die tevreden zou moeten zijn, want hij krijgt op tijd zijn eten. Daar had ik een opname, 16 mm opname gemaakt, van een vis in een goud.
0: Een kom, ja, ja.
1: Echt zo blop, blop,
0: ja, ja, ja, ja. Blop, blop,
1: blop, blop. En dat hadden we een blimp gebouwd, waar een projector in zat, zodat je hem niet hoorde. En dan richtte ik op, op die ballon. Die ballon was 1,20 meter. Uh-huh. En dan, terwijl hij dat zong, en iedereen... We waren nog niet zo verwend met
0: nee,
1: allemaal.
0: Zeker, nee, nee.
1: Dus dat was altijd een glorieus moment, vond ik dat.

0: Herman van Veen was dat met Onder Water Zijn. Ik praat vanavond met Rob Crispijn, vertaler, tekstschrijver, auteur en nog heel wat meer. Rob, nog even over dat vertalen. Hoe gaat dat nou bij jou? Hoe behandel je zo'n tekst? Wat zijn de stappen die je bij...
1: De stappen zijn soms... Er is één vertaling die ik binnen 2 dagen heb moeten maken. Want Herman kwam met The Windmills of Your Mind. Ik kreeg het vrijdag via de post. En maandag ging hij het opnemen.
0: Oh.
1: Het arrangement was al klaar en de zaal live worden opgenomen.
0: Jouw weekend was gevuld.
1: Ik had niet veel tijd om na te denken. Het is uiteindelijk Cirkels gaan heten. Ja. En het gaat over de cirkelgang van het leven. En over de. Als je om je heen kijkt, zie je spinnenwebben, cirkels, druppels in het water en zo. Het is een wat filosofische tekst. Samen met een afscheid wat je neemt van iemand waar je van hebt gehouden. En dat je zelf eigenlijk voor je kop slaat. Waarom je dat zo hebt laten gebeuren.
2: Tel de gladde kiezelstenen waarmee jij je zakken vult. Maar de mooiste ging verloren door je eigen stomme schuld. Toen je met haar...

0: leiden, hè, tot cirkels. Je zegt het zelf al.
1: Ja.
0: Dat is,
1: ja.
0: Maar daar komen we nog op. Rob, kun jij je nog voor de geest halen of er binnen al dat werk wat je voor Herman gedaan hebt, nou een memorabel moment is aan te wijzen?
2: Het eerste wat me te binnen schiet is dat. Dat was ook meteen het laatste wat ik voor hem deed, zo'n beetje. In de zin, ja, maar op een andere manier. We maakten de LP zolang de voorraad trekt. Mm-hmm. En voor het eerst had hij niet alles genomen wat ik had geschreven. Er kwamen ook meer anderen op, want hij was al bezig andere weg te gaan. Maar op dat moment ging mijn moeder dood. Ach. En ik kreeg een telefoontje van mijn vader. Mm. En die dat vertelde. En het, terwijl ik er nou over praat, vliegt het me weer aan. Dat ik was verbijsterd dat het gebeurde.
0: Ja, ja.
2: Alsof ik er niet bij was dat het kon gebeuren.
0: Mm-hmm.
2: En ik zeg, ik moet gaan, mijn moeder is dood. Dus ik pak mijn spullen en ik loop die studio uit. En ik hoor Rob. En er komt Herman achter me aan en die pakt me beet. En toen pas kon ik huilen.
0: Ja.
2: En dat zal me altijd bijblijven, dat moment.

0: Maman. Een mooi liedje van Barbara Pravi was dat. Rob, kun je nog voor de geest halen wanneer dat vertalen van teksten, je zei het net zelf al, steeds meer plaats moet maken voor het schrijven daarvan? Dat
1: was vanaf het begin.
0: Okay.
1: Want ik had eerder helden geschreven dan vertalen voor Suzanne. Dus dat liep door elkaar.
0: Ja.
1: Af en toe werd ik ook door Herman gevraagd om van iets, zeg maar voor van de Beatles, hoe heet het?
0: Oh, George Martin.
1: Ja, George Martin.
0: The producer.
1: Producer.
0: Ja.
1: Om iets van dat materiaal te vertalen, ja.
2: When we got together in the studio, whoever had written the song would be the kind of boss in leading the other guys through it. Paul and John being the songwriters, and at that stage George wasn't showing himself to be a songwriter. They were the dominant forces. George and Ringo were slightly behind Paul and John because Paul and John were the writers and the lead singers. I guess George was a kind of a loner, really.
0: Ja, de late George Martin was dat, de legendarische producer achter de Beatles. En hij praatte over de kunst van het liedje schrijven. En daar heb ik het vanavond over met tekstschrijver Rob Crispijn. Rob, jij schreef teksten, Herman schreef ook teksten.
1: In het begin nog heel weinig, hè?
0: Ja, nee, maar goed, heeft dat op zeker moment ook niet wat spanning teweeg gebracht?
1: Absoluut, ja.
0: Ja. Wat wil je erover kwijt?
1: Nou, dat hij het moeilijk vond om te zeggen, fantastisch. Nee, hij gebruikte het. En, hij zou zeggen van dat ik het ging zingen was al voldoende.
0: Daar moest je het mee doen.
1: Nee, ja, dat is ook wel voor een deel zo natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ja, als ik naar mezelf kijk, ik was ook niet de makkelijkste.
0: Nee.
1: Ik zat er bovenop van dat het ook. Later ben ik veel losser geworden.
0: Nou ja, een tekst is een kindje van je, hè?
1: Dat is een kind, maar dat moet je niet overdrijven. Je moet er niet te bezitterig over zijn.
0: Nee, nee.
1: Ik was in die tijd heel bezitter.
0: Ja, ja.
1: Het was te veel alsof hij mijn stem was. Daarom was het ook wel goed dat het na 15 jaar ophield. Dat zorgde denk ik ook bij hem voor een bevrijding of zo.
3: Ja, je wilde gewoon met je eigen woorden aan de gang. Je op jouw manier zeggen wat je te zeggen had en op jouw manier spelen. Niet loyaal, maar het moest. En dat is soms roekzichtloos en soms afschuwelijk.
4: Hoe dikwijls stond ik op het punt

Dikwijl stond ik op het punt van weggaan. Maar bleef ik om niemand voor het hoofd te stoten.

0: Ja, een fragment van Hoe dikwijls was dat? En dat staat op het album Overblijven, inmiddels alweer bijna 50 jaar oud. De tekst van het liedje was van Rob Crispijn, mijn gast van vanavond. En het werd gezongen, maar die stem had u natuurlijk al lang herkend, door Herman van Veen. En voor de goede orde, de twee mannen werken niet meer samen, maar zijn nog wel steeds goede vrienden.
1: RTV Krimpenerwaard. Dit is Het Moment met René van Broekhoven.
0: Rob, dit programma gaat over memorabele momenten in leven en werk. Als ik nou even probeer op te noemen voor wie jij allemaal hebt gewerkt, na Herman. Ja, dan moet ik halverwege stoppen, anders is het programma voorbij. Maar ik doe een poging. Stef Bos, Conny van der Bos, Lennet van Dongen, Hans Dorrestein, Peter Faber, Marcel de Groot, Frank Groothof, Angela Groothuizen, Frans Halsema, Leonie Jansen, Loekie Knol, Lenny Koer, Paul de Leeuw, Lisbeth Liest, Eddy Lester, Loes Luca, Gerard van Maasakker, Guus Meeuwis, Joost Brink. Ja, nou, zonder iemand tekort te willen doen, is dat bij al die projecten die ik nou net voorbij liet komen, is er nou een memorabel moment aan te wijzen? Je zegt, nou, werken met die of daar of daarvoor heeft.
2: Nou ja, ik moet eerst zeggen van, soms was het maar één of twee teksten.
0: Maar dan toch?
2: Ja, ja, het was leuk, want het zijn allemaal interessante mensen die je noemt. Ik denk, het meest plezier heb ik beleefd aan de samenwerking met Peter Faber. Dat was een soort straatschoffie.
0: Ja, ja.
2: En dat was al zo geestig. Hij heeft de tijd gehad dat hij helemaal gek was op Amerikaanse sleeën.
0: Ja, ja, ja.
2: En dan kwam hij via de Jodenweg, dat was een zandpad, door dat toch een beetje ingeslapen dorp Vletterveen. En er kwam opeens een sleekhoff voorbij. Zat ik in mijn schuur en dan hoorde ik haar net al roepen, hij komt eraan hoor. Dat was heel leuk.
0: Peter Leef de Grote, je kon met te plachen.
2: Ja, ja, ja, je kon ontzettend lachen.
3: Dat was wel bescheuren wat ik net zag.
4: Dat was een lach, hè?
3: Dat was lachen.
0: Op het eerste gelijknamige album van Herman van Veen staan heel wat covers. Tegenwoordig schrijft hij veel teksten zelf. Hoe kijk jij nou naar die ontwikkeling en wat is er in de loop van de jaren veranderd in jullie verhouding?
2: Hij heeft dat natuurlijk altijd heel graag gewild. Langzamerhand heeft hij zijn eigen toon gevonden. Ik vind het soms iets te makkelijk wat hij maakt, maar soms zit daar ook de kracht. Hij heeft bijvoorbeeld dat lied, Alles doet ertoe. Ja, vind ik een toplied. En hij heeft een lied over deining, vind ik ook zo mooi. Dus ja, hij maakt tegenwoordig ook hele mooie liedjes. Ga er nog iets meer over zeggen, om het niet alleen maar te vleiend. Kijk, hij is zo goed in zijn programma dat hij ook een minder geslaagd liedje, of wat meer nog een experiment is, wat nog wat zou kunnen worden, dat hij dat ook body geeft, dat hij daarmee wegkomt. En dan merk je dat hij een lied als De Dijk, Onderaan de Dijk.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dat heeft dan meteen een kracht, want hij kan gewoon
0: Telauwen.
2: Ja. Hij kan zo fantastisch zingen.
0: Ja, ja, ja.
2: En hij heeft zo'n presence.
0: We gaan er even naar luisteren.
5: Voor de zon.

0: Rob, nog even naar het vak van vertalen en teksten schrijven. Jij zou op zeker moment docent worden aan de Kleinkunstacademie in Amsterdam. En daar zou jij het begrip emotionele logica introduceren. Klinkt goed, maar wat is het?
1: Nou, ik heb het bedacht, die term, omdat ik die het interessant vind. Ik bedoel, een duidelijk voorbeeld is zowel Leonard Cohen als Bob Dylan. Mm-hmm. Je slaat dingen over. Kijk, een verhaal moet logisch van A naar B, naar C, naar D gaan. Maar in een tekst wil je sneller opschieten. Als je een verhaal wil vertellen wat interessant is.
0: Het moet compact zijn.
1: Compact. Ja. Dus je gaat van A naar D. Duurt soms weer even C nog even terug. Maar dan moet een emotionele logica tussen zitten. Die het kloppend maakt.
0: Ja.
1: Dus het moet voor, zeg maar, op het hartniveau, zeg maar, moet je niet denken, waar gaat dit nou naartoe of zo?
0: Nee, het gevoel speelt een belangrijke rol. Ja. En komt het over wat er gezongen wordt, of wat er geschreven wordt.
1: En daarom ben ik ook zo gek op liedjes maken, dat er muziek is. Want muziek verandert alles.
0: Ja, wijze woorden. En daarmee gaan we het eerste uur van deze aflevering van het moment dan ook maar even onderbreken voor het nieuws en de reclameboodschappen. In het afgelopen uur praat ik met Rob Crispijn, vertaler, tekstschrijver, producer en tegenwoordig ook als zanger te beluisteren op het podium. Rob, straks praten we verder over wat jij in jouw werkzaam leven allemaal hebt gedaan en nog doet. En dan gaat het natuurlijk vooral om de memorabele herinneringen die jij ook in je persoonlijk leven hebt opgedaan. Muziek verandert alles. Wij gaan ermee van dit eerste naar het tweede uur. En om het de mensen van de techniek zo dadelijk zo makkelijk mogelijk te maken om hierop in te breken, in het volgende stuk muziek zal geen gezongen woord te horen zijn. Tot straks, blijf luisteren.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: De nacht sluipt aan in de Krimpenerwaard.
5: RTV Krimpenerwaard. Dit is het moment met René van Broekhoven.
6: Ja, en die is terug voor het tweede deel van mijn gesprek met tekstschrijver Rob Crispijn. Rob, in het vorige uur hebben we het onder andere gehad over de vertalingen, de teksten die hij zou schrijven voor artiesten als Herman van Veen en nog vele anderen. Maar op een zeker moment kwamen er ook tekstbijdragen voor radio- en tv-programma's bij, als Het Klokhuis en Sesamstraat. Ja, schrijven voor kinderen, Rob. Dat is toch wel iets anders dan voor volwassenen, of valt dat mee?
7: Nou, voor Klokhuis niet, want dat kind kan je nog wel makkelijk terughalen. Dat ben je zelf als je 11 of 12 bent.
6: Ja, precies.
7: Voor het andere moet je iets langer en iets dieper graven. Is wat langer geleden. Maar daar is het toch ook de lol van het schrijven, wat een beetje grappig is of een beetje gek is of zo.
6: Maar ervaar je dat schrijven voor kinderen nou als een beperking of juist als een verruiming van de mogelijkheden?
7: Ja, anders. Kijk, daar veel meer dan bij voor volwassenen moet je begrijpelijker schrijven.
6: Ja.
7: Kan je de afstanden niet te groot maken.
6: Maar je moet rekening houden met je doelgroep, met je publiek. Dat is bij volwassenen, denk je nou, die snappen of weten het wel.
7: Ja.
6: Dan kan je dan nog verder.
7: Ja.
6: Wat zijn, heb je daar nog herinneringen aan die heel speciaal zijn? Aan Klokhuis, Sesamstraat?
7: Nou, Klokhuis was altijd het leuke. In de tijd dat het nog leuk was, hè.
6: Maar,
7: ik ben bang dat het nou dat niet meer zo is.
6: Vertel.
7: Nou, eigenlijk zo om de 3 maanden of zo gingen we met z'n allen eten, alle schrijvers.
6: Ah, ja.
7: En dan kwamen ook Jan Kok kwam erbij, Joost Prinsen. En dat was ontzettend leuk.
6: Ja.
7: Dan hadden we echt lol, maar ook zinnig. Dingen uitwisselen.
6: En nu is het cement weg.
7: Dat vermoed ik, want ik ben al gestopt toen dat al bezig was.
6: Ja.
7: En toen moest ik opeens verantwoording afleggen waarom ik zoiets had geschreven.
6: Ja.
7: En werd ik gecorrigeerd, want er zat een psycholoog zat er geloof ik bij of zo, weet je wel.
6: Ja.
7: Dus toen was het wel af.
6: Ja, nee, snap ik. Als de vrijheid in het gedrang komt, dan gaat de creatie op de loop.
7: Ja, in ieder geval voor mij, ja.
6: Duidelijk. Rob, je hebt zoveel voor artiesten geschreven die in de spotlight staan. Op een zeker moment zou je die sprong zelf wagen. De sprong naar het podium, er komt een eigen theatershow. We schrijven inmiddels 2004, als ik me niet vergis. Wat kun je ons vertellen? Je ziet hem komen, ogen met uitzicht op zee.
7: Ja.
6: Ik vraag het dan toch, maar zijn daar memorabele momenten in?
7: Nou, de eerste keer.
6: Of stuur je 1000 doden?
7: Dat was verschrikkelijk. De eerste keer hadden we het alleen maar gerepeteerd in een ruimte zo groot als jouw ruimte. Dus, dat is een kleine kamer. Is dat
6: ja.
7: En toen stonden we voor een try-out in een heel klein theatertje in Amsterdam.
6: Dat
7: is niet handig. Komen mensen die je kent.
6: Ja,
7: dat wil je liever niet.
6: Nee.
7: Je doet dat liever in Den Helder of in Zutphen. En er kwam bij dat we hadden een lichtplan laten maken, wat veel te ingewikkeld was. Dus die gasten waren maar bezig, joh, om dat licht neer te hangen. Dat ik om 3 uur zei, ja, maar we komen helemaal niet toe aan repeteren. Ja, daar is geen tijd voor. Zeg, kunnen we niet? Nou, nee, dan kan het niet meer. En ik weet nog dat ik daar sta en het eerste lied was. We begonnen met het tweede couplet van Suzanne. En ik ben dat aan het zingen. En ik denk, jezus, wat gebeurt er? Knikkende knieën. Ik wist niet dat het bestond.
6: Nee, nou toch.
7: Maar het was heel zwaar. En ik weet nog wel dat ik na afloop zei, als dit zo blijft, hou ik me op. 25 voorstellingen nog te gaan. 2 dagen later stonden we in Zwolle. En daar stonden we dus toch wel ook weer spanning. Of het nou beter zou gaan dan de vorige keer. We zijn 10 minuten bezig en pat, al het licht uit.
6: Ach.
7: Alles. Ik zeg meteen, dit hoort erbij. Dus lachen natuurlijk, ook een beetje zenuwachtig. Mensen voelden wel. En ik heb toen 10 minuten of een kwartier moeten praten. En toen ging het licht weer uit. Nou, groot applaus. Toen was ik er helemaal vanaf. Toen kon me niks verschelen. Maar het was vooral het moment van dat je
6: buiten jezelf treedt met een oplossing komt.
7: Dat is het, buiten jezelf treedt. Ja.
6: Mooi is dat. Oh, nog even over die titel van die theatervoorstelling. Ogen met uitzicht op zee.
7: Ja, vond ik een mooie titel. Een boekje wat ik heb uitgegeven met teksten heette zo. Ogen met uitzicht op zee. We gingen in die tijd nog alles 2 maanden of zo naar Grieks eiland, Icarië. En ik had me voorgenomen, want er kwam een nieuwe plaat aan van Herman, om daarvoor te schrijven. Ik heb niets op papier gekregen. Helemaal niets. Terwijl ik wel af en toe ging zitten. Ze had ogen met uitzicht op zee.
6: Ja, ja.
7: Dat was echt het enige.
6: Dat was,
7: vond ik wel een mooie.
8: In een vreselijke vlaag van verstandsverbijstering belde ik je op

jouw borsten in een badhanddoek, daar zijn geen woorden voor. Nou ja, bij wijze van spreken. Op een persconferentie.

Ik zocht verzachtende omstandigheden en stortte me in mijn werk. Kon ik die waanzin maar vergeten, was mijn verbeelding maar zo sterk.

0: wijze van spreken.
1: Ogen met uitzicht op zee, was dat gezongen door Herman van Veen. De tekst is van Rob Crispijn, mijn gast van vanavond. Die tekst staat ook in een gelijknamige bundel, Rob. Die staat nog wel op balkon, maar met de vermelding dat hij niet meer leverbaar is. Wel zei iemand hierover... Het waren niet bepaald ideale omstandigheden... waaronder ik het werk van Rob Crispijn leerde kennen. In de begindagen van Herman van Veen had ik nogal wat teksten voor hem geschreven. Zat ik daar op een avond verwachtingsvol in de loge van Theater Carré... bleek er niet één tekst van mij in de voorstelling te zitten. Wel heel veel van ene Rob Crispijn. Suzanne, Rozengeur, Jacob Olle, noem maar op. Ja, nou ben ik een jaloers mannetje, maar ach, voor kwaliteit heb ik altijd de grootste bewondering. Was getekend Hans Dorrestein. Ja, ik proef een zekere jaloezie de métier. Herken je dat?
2: Tuurlijk heb je altijd wel een beetje, maar meer een soort prettig soort dat je denkt, oh, dit is... echt goed. Je krijgt daar een kick van. Ik was een jaar geleden deels bij Stef in Kaapstad.
1: Mm-hmm. En, Stef Bos, voor de luisteraar.
2: Stef Bos, ja, sorry. Ja. Hij gaf daar een groot concert buiten. En toen zong hij een lied wat ik ken. En daar heeft hij, ik heb je lief, ik heb je liever. Ik denk, oh, dat ik dat niet heb bedacht. Dat is zo lekker. Ik heb je lief, ik heb je liever.
3: Ik zie hoe landen zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder droom, ze vluchten in goedkope luxe.

0: Ik heb je lief, ik heb je liever, was dat van Stef Bos.
1: Dit is Het Moment met René van Broekhoven.
0: Rob, jij zou in 2010 een hommagevoorstelling meemaken van de Amsterdamse Kleinkunstacademie. Ja. En daarbij stond jouw werk centraal. Allemaal artiesten die gingen dan een liedje van jou van jouw teksten zingen. En je zou worden geridderd.
2: Nou, dat wist ik niet natuurlijk.
0: Nee, natuurlijk. Maar wat betekent zoiets nou voor jou? Die kan me voorstellen, al die artiesten die liedjes zingen, dat vond je prachtig.

0: En je zou worden geridderd.
1: Ja, vond ik heel
0: leuk. Dan krijg je zo'n ding opgespeld. Ja. Hoe zit dat?
1: Nou, totale verwarring. Hmm. Want ik dacht dat ik die vrouw herkende. Het was de burgemeester van Westerveld. Maar ik dacht dat ze iemand was uit een amateurgezelschap, toneelgezelschap.
0: Je dacht, ik word belazerd.
1: Ik word belazerd. Angela Groothuizen zag ik zo lachen in de coulissen. Ik denk, ik vlieg er helemaal in natuurlijk.
0: Ja.
1: En, dus, en de mensen in de zaal konden ook zien dat ik iets had van, wat gebeurt hier? Hmm. Ik geloof dit niet. Maar pas toen ze ging zeggen van, uit naam van de koningin en zo, toen dacht ik, nou, het zou misschien wel echt kunnen zijn.
0: Maar wat, is, wat betekent zo'n onderscheiding nou voor jou?
1: Nou, ik vind het ook leuk. Ja. Ik krijg nooit onderscheidingen. Dus nee. Ja, wat zal ik nou kieskeurig zijn? Nee, ik vind het leuk.
0: Ja.
1: En ik vind het ook leuk dat mensen moeite daarvoor hebben gedaan.
0: Dat is ook wel een erkenning, laten we wezen. Na zoveel jaar. Ja. Want je zat natuurlijk al enige decennia was je lekker bezig. Ja, maar wel
1: precies.
0: Bezig.
1: Precies.
0: Ja. Een onderscheiding dus. Je maakt wat mee. Brigitte Kaandorp, die heeft het ook een keer meegemaakt.
2: Dus op een gegeven moment liepen wij vrij professioneel, so far so good eigenlijk. Liepen wij als echtpaar in vol ornaat, liepen wij door het paleis, door een gang. We waren zo door een gang ingestuurd van u moet die kant op. Dus wij liepen daar, nou, ging eigenlijk vrij goed eigenlijk tot nu toe. Maar toen waren we bijna aan het eind van die gang. En toen werd ik toch nog even op mijn schouder getikt door een lakei. En die zegt, komt u heel even met mij mee? Ja, vrij streng, inderdaad. Dus ik zeg, natuurlijk kom ik even met u mee. Ik zeg tegen mijn man, ik loop heel even met deze lakei. Hij zegt, ga maar. Dus ik los zonder mijn man, achter die, Ja, je kan hem moeilijk bij zijn schouders pakken en, Het was gelukkig niet al te ver. Ergens halverwege die gang deed hij een deur open en hij liet mij zo binnen. Hij ook naar binnen, weet je, hij kwam zo achter me aan dat ik nog heel even dacht met al die MeToo-verhalen. Ja, want hij stak ook nog eens een keer zijn handen naar mijn boezem uit. Ik heb echt een fractie van een seconde gedacht van, dat is foute boel. Ik moet weg. Heb ik gelukkig niet gedaan, want wat was er aan de hand? Heel stom. Ik had namelijk ik heb ooit een koninklijke onderscheiding heb ik gekregen. Dat is een beetje een soort uit de hand gelopen avondvierdaagse medaille. Ja, zo. En die mag je dan de avond dat je hem krijgt, mag je hem heel trots zo de hele avond mag je hem zo op. Maar die kan je verder de rest van je leven in je laadje laten liggen. Want je mag hem verder alleen maar op als de koning erbij is. Nou ja, de koning was erbij, dus ik denk, nou, ik doe hem op. Kan mij het schoon, ja, snap je? Of kan mij het schoon, maar gewoon, ik doe hem op. Het mag nu. Maar heel stom, nooit aangedacht. Ik had hem rechts hangen. Nooit bedacht, jongen, dat moet natuurlijk links. Dat moet, zit hier een meneer. Ja, wist je dat niet? Heb je ook een lintje of niet? Niet, oké. Jij zit zo, ja, links, moet natuurlijk links. Of zit je bij de marine of bij de wat dan ook niet. Nou ja, jij wist het. Nou, ik weet, hij moet links, hij moet op je hart. Het is van de koning, hij moet links. Dus die lakei, die haalde zo hier heel professioneel zo dat ding hier los. En prikte hem hier zo zonder door me heen te prikken. Hij heeft hem zo weer neergehangen. Zo, en zonder iets te zeggen. En toen deed hij een stapje achteruit. En toen zei hij, alstublieft. Ja. En toen, toen zei ik, ik zeg tegen die lekker, ik zeg, dank u wel. Zeg. Ja. Wat moest je anders zeggen, ja. Goedemorgen, weltrusten, dat zeg je niet, geweest. Ja, dank u wel. Ja. Dus, nou ja, hij liet mij er weer uit. Ik zeg, dank u. Zeg, dus ik had mijn man weer te pakken. Ik zeg, hij zat aan de verkeerde kant. Hij zegt, dat dacht ik wel. Ik zeg, had dat dan gezegd? Het was een misverstand. Hij dacht dat die lakei van de verkeerde kant had. Ja.
0: Verdomme. Ik zei het leren, je hebt ontzettend veel meer geschreven dan waar we het in deze uitzending over kunnen hebben. Ik wil toch even naar de mens achter het werk kijken. Jij bent er.

0: met haar. Dat is nogal wat, over memorabele momenten gesproken.
1: Ja, ja, ja.
0: Wat trok jou in haar aan? In eerste instantie bedoel ik dat. Ja. Jullie kwamen elkaar in New York tegen.
1: Ja. Zij kwam de trap af met haar vriend, waar ze 7 jaar mee samenleefde. En die vriend ging op dat moment, 1 uur later, met het vliegtuig naar Nicaragua. Want hij was architect en ging daar, was een grote aardbeving geweest. En hij zou met zijn groep architecten, zouden zij het parlementsgebouw opbouwen.
0: Grote klus.
1: Hele grote klus.
0: Ja.
1: En dat betekende dat hij niet mee zou gaan met... Ik was er met 2 vrienden. Mijn jeugdvriend en zijn vriendin. Die vriendin was weer de nicht van Annette. Dat zo kwam het allemaal bij elkaar. Ja. En ze zei in de auto, ja, nou heb ik een aantal hotels. Voor ze vieren heb ik. Ja, Gus is er nou niet. Ja, als je wil, kan jij mee. Ik overwoog het. Ik keek naar Annette. Ik denk, nou, ik wil wel mee. Ja.
0: Maar wat is het dan? Hè? Wat is dan die...
1: Ja, dat weet je niet.
0: Nee. Ook niet meer als je erover nadenkt na al die jaren, dan denk
1: ja,
0: je...
1: Kan wel, nou, voor al die jaren kan ik zeker.
0: Ja.
1: Diezelfde vraag die jij nou stelt, was de eerste keer dat Stef Bos bij ons langskwam in Vlettaveen. En Annette en Stef elkaar ontmoeten. En toen zei hij vanuit het niks, wat trek jij nou aan in Rob? En zij kon zonder na te denken, kon ze zo 6, 7 dingen zeggen.
0: Ja.
1: En Stef zei, wauw.
0: En nu stel ik jou die vraag.
1: Ja, en ik kan het niet. Nee. Maar ik ga een paar dingen zeggen.
0: Oké. Okay.
1: Allereerst haar grote eerlijkheid, haar passie voor de waarheid, haar humor, haar plezier. We konden zelfs even lachen.
0: Belangrijk.
1: Heel belangrijk. Terwijl dat lachen er ook was, ook de ernst die ze in haar leven...
0: Ondertoon.
1: De ondertoon was ernst. En dat was ook, dat zat ook wel in een soort moeilijke jeugd die ze had gehad, zware jeugd.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor ze humor nodig had, ook in diezelfde Dini, die nicht, konden ze verschrikkelijk lachen dat ze niet meer bijkwamen van de dag.
0: Maar gevoelsmatig, je hebt er 50 jaar mee samengeleefd. Waarom is zij zo'n mooi mens die ze was?
1: Ja.
0: Voor jou dan, hè?
1: Nou, voor velen, hoor. Je zit er heel dicht op. Hè. Ja, het was de warmte die er altijd was. Dat is, denk ik, het belangrijkste.
0: Mis je het nog steeds?
1: Ja.

0: La chanson des vieux amants was dat van Jacques Brel. Die schreef het in 1967 en twee jaar later zou Lennart Nijg, ook een tekstschrijver op, de vertaling maken voor Boudewijn de Groot. Deze keer dus geen tekst van jou, maar wel een lied dat weergeeft wat jij voelde, en nog steeds voelt, neem ik aan, voor jouw vrouw Annette Kossen. Deze liefde van jouw leven zou op een zeker moment komen te overlijden. Over memorabele momenten gesproken.
1: Dat was een grote klap.
0: Zag je het aankomen?
1: Nou, ik heb de ware aanwijzingen, die heb ik gemist. Of wilde ze niet zien, hè? Nee. Kijk, ze had een hartprobleem. Ze was geopereerd aan haar hart toen ze 80 was. En dat was weer teruggekomen. Dus we waren bij de cardioloog.
0: Ja.
1: En Annette zei, ga ik nou op straat dood neervallen? Nee, zei hij. Nee, je hebt nog tijd.
0: Ja, dat zeggen ze altijd, hè? Want ja, wat moet je anders zeggen?
1: Ze ook. Ze zeggen niet ja. Nee. Je gaat op straat ook in ieder geval. Maar ze is niet op straat, gelukkig. Ik was weg op een zondag. Ze heeft haar verhaal, wat ze had geschreven, een prachtig verhaal. De vogelvrouw heeft ze nog af kunnen maken. Want de laatste, we hebben s'avonds nog daaraan kunnen werken. Want dat had ze gevraagd. Meerdere nog een keer naar kijken.
0: Ja.
1: En dat had ze opgestuurd naar de vrouw die daar een boekje van wilde maken.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb er nog op het hart gedrukt. Ze werd wakker om 8:00. Ik was er net op. En ze zei, ik heb de laatste zinnen. Ik zei, schrijf ze nu meteen. Nee, ze zitten zo in mijn hoofd. Die vergeet ik niet.
0: Ach.
1: En ze zat aan de laptop. En ik kuste haar, want ze namen altijd niet dat je...
0: Nee, nee.
1: Maar gewoon dat je nooit kunt weten wanneer je elkaar het laat zien.
0: Precies.
1: En ja, ik kwam terug uren later. En ik vind haar dood in het gras. En ik weet nog dat ik schreeuwde. Net, net, net.
0: De wereld stort in, hè?
1: De wereld stort in.
0: En dat was 2 jaar geleden, een jaar geleden? Een jaar geleden, denk ik.
1: Een jaar geleden, ja. Ruim een jaar.
0: En hoe sta je er nu in? Ik bedoel, hoe zie je dat nu? Is ze nog ergens voor jou? Voel je de aanwezigheid? Of...
1: Ik voel nog altijd hoe fijn het was om haar te omhelzen. En dat doe ik ook regelmatig.

0: Ja, alleskunner Simone Kleinsma was dat met een stuk van Bluff. Zoals zij dat alleen maar kan vertolken. Omarmen was dat. Rob Crispijn, mijn gast van vanavond. Hoe vulde jij de leegte op die jouw vrouw Annette achterliet toen ze overleed? En jij haar, na 50 jaar, niet meer fysiek kon omhelzen?
1: Maar ik heb het geluk gehad dat ik weer van een vrouw ben kunnen gaan houden. Mm-hmm. Niet dat daarmee de leegte van Annette wordt opgevuld. Dat is ook helemaal niet nodig. Maar wel dat er weer heel veel plezier in mijn leven is.
0: Het hart heeft heel veel kamers, toch?
1: Ja, ja. Dat is waar.
0: Ja. Wil je even een slokje? Of?
1: Laat ik dat maar doen. Ik had een jaar daarvoor tegen... Ik wist het natuurlijk dat ik dacht dat zo worden, zag ik een beetje tegenop. En ik was toen met Stef en we waren een beetje aan het praten, want we hebben samen een voorstelling gedaan. Ik zeg, wat ik graag zou willen, is met jou een voorstelling maken. En precies op de 25e... Hij ging meteen kijken, oh, zo op een maandag. Ja, dan kan ik. Bijna iedereen houdt een maandag vrij natuurlijk. En hij zegt, wie wil je er nog meer bij hebben? Ik zeg, Harry Sassioli.
0: Gitarist bij Herman van Veen, voor de luisteraars even.
1: Nam ook meteen op.
0: Ja.
1: En ik zei, het is op een maandag. Toen hadden we ook meteen iets, ja, moet iets breder. Nou, de firma Ziel en Zaligheid. Ja, toen werd het natuurlijk totaal anders, omdat 14 dagen van tevoren daarvoor Annette overleed. En ja, toen werd het een soort eerbetoon aan de liefde in het algemeen. Maar aan de liefde voor Annette natuurlijk. En ik heb toen, ik vond dat er een lied moest komen.
0: Had je al gevoel voor haar beschreven?
1: Ja. Ja, en dat heb ik geschreven. Dus als je hebt, wat wil je graag horen, zou dat zijn.
0: En dat is?
1: Allemaal.

0: Ja, allemaal voor jou was dat. De tekst is van Rob Crispijn, mijn gast van vanavond. En het werd gezongen door Jolien Damsma. Het liedje maakt deel uit van hun theatervoorstelling Firma Ziel en Zaligheid, waarmee ze op dit moment het land doortrekken. Ja, daar hadden we het zojuist even over, maar daarover straks nog meer. Even iets anders nu. Rob, de naam van singer-songwriter Stef Bos is al een paar keer gevallen. Hoe kwam je met hem in contact en wat leverde dat voor jullie op?
1: Ja, dat was het nummer waar ik over aarzelde. Dat is Arme Schapen. Hij had me een keer, ik dacht dat Jacques Leuters dat was, kwam ik in een radioprogramma om wat voor te lezen. En toen had ik ook voorgelezen Arme Schapen, wat ik net had geschreven. Later spraken we elkaar. Toen zei hij dat Arme Schapen, is dat al voor iemand of zo? Ik zei nee, net gemaakt. Ook wil het heel graag doen. En daar heeft hij een fantastische versie van gemaakt. Een heel spannende versie.
2: Kudde loopt te grazen,

is verdwenen. Voor even of voor goed. Er is niemand die de weg wijst. Er is niemand die zoekt.

0: Ja, waar gaat de kudde heen? Inderdaad, een heel spannende uitvoering van Arme Schapen. De tekst is van Rob Crispijn, mijn gast van vanavond. De muziek en de uitvoering ervan was van Stef Bos. In verband met de tijd konden we maar een klein stukje laten horen, helaas. Maar de filosofische strekking van het verhaal komt zelfs dan al over. Rob, bij deze samenwerking met Stef Bos zou het niet blijven. Vertel.
1: We mochten elkaar graag, maar uit het oog verloren elkaar. Belt hij opeens op. Ja, ik sta in Steenwijk en ik heb het over jou in mijn voorstelling. Als je zin hebt om te komen. Nou, toen ben ik met Annette gegaan. Hebben we samen gegeten bij de Surinamer. Ontzettend leuk. En ja, daar is een vriendschap uit ontstaan. We zijn vaak ook bij hun geweest. Ze hebben ook een huis in Vlaanderen.
0: Wat is het dat jullie bond?
1: De liefde voor de muziek natuurlijk. En de tekstgevoeligheid. Ik vind dat hij hele goede teksten maakt. Veel eenvoudiger dan ik. En dat benijd ik af en toe wel. Dat hij het met simpele dingen kan
0: zijn. Maar hij is meer liedjes maken, denk ik ook. Hè? Dan krijg je dat al. Dan moet je compact zijn en to the point.
1: Ja. Nou, bijvoorbeeld dat we die voorstelling hebben gedaan van een programma wat...
0: Ik heb een stukje gezien op YouTube.
1: Er is meer, heet dat.
0: Ik heb een stukje gezien waar jullie samen optreden. Is dat
1: ja,
0: het stuk?
1: Dat is het.
0: Oh, dat moet ik terug kunnen vinden. Maar Er is meer, heet het?
1: Het heette Er is meer.
0: Okay.
1: De ondertitel was eigenlijk... Er is niet per se meer tussen hemel en aarde. Gewoon recht voor je neus is er veel meer. Nou, daar gaat die voorstelling over.
2: De bloemen hebben tijdelijk hun kleur verloren. Het licht is uit terwijl de zon nog schijnt. Het radiogepraat is niet om aan te horen. Nu ik besef, alles heeft zijn eind. Eigen schuld, eigen schuld.

0: Eigen Schuld was dat. We hoorden Stef Bos, Harry Saxioni en de firma Ziel en Zaligheid. En dat was in een speciale voorstelling in de Kleine Comedie in Amsterdam. Die was gewijd aan de 80ste verjaardag van Rob Crispijn, mijn gast van vanavond in Het Moment. En hij schreef ook de tekst voor het lied dat we zojuist hoorden.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard. Dit is Het Moment. Met René van Broekhoven.
0: Ja, dan zijn we toch een beetje in het heden beland. We hebben onderweg vast niet alles aangeraakt wat we zouden hebben willen aanraken. Maar jouw creatieve leven is ondenkbaar zonder de muziek. En daar begon het ooit mee met de groep Tuig. Dat hebben we laten horen. Maar ook nu gaat jouw ziel en zaligheid in de muziek zitten. En zo heet het project ook waarmee je druk bezig bent. Nou, vertel dat maar dan.
2: Ja, dat was Jan Borger.
0: Pianist.
2: Dat is de pianist van Elia Rickert. Hè? En die is vlak tegenover ons komen wonen. We zijn wel af en toe wat samen gaan maken. En toen kwam Jolien Damsma.

0: Reizen door de tijd. Jolien Dansma was dat. En zij maakt naast pianist Jan Burger deel uit van het gezelschap Firma Ziel en Zaligheid. En daarover heb ik het met Rob Crispijn, het derde lid van het gezelschap en mijn gast van vanavond. Mooie muziek en goede tekst erop.
1: Eigenlijk vanaf het begin dat we de eerste voorstelling deden in Diever bij Goede Vrienden. Ja, die mensen waren, wauw, wat is dit mooi.
0: Ja.
1: Dus, en dat is zo gebleven.
0: En wat vonden ze dan zo mooi?
1: We proberen iets aan te raken waar geen woorden voor zijn.
0: Liefde?
1: Liefde. Maar ook dat het leven meer is dan een materieel gezien wordt. Dat er over de dood als geheel een mysterie en ook een wonderbaarlijk iets. En dat zit ook wel in die teksten. De belangrijkste drijfveer, want ik denk, ja, waarom moet ik nou zo nodig zingen? Zijn veel betere zangers. Maar is toch om het eigen repertoire tot leven te brengen.
0: De emotionele lading.
1: Ja. Ik zing een lied uit Klokhuis, Stormvloedkering. En dat is een beladen lied.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Met een behoorlijke wending erin.

0: doet je.
1: Jij hebt er gelijk een stuk van. Ja, vind je dat zo mooi? Hoe ja, dat is toch niet te doen.
0: Zit dat in de tekst?
1: Oh, ja, dat is het absolute tekst.
0: Zakdoekje?
1: Ja. Oh, nee, het gaat net goed. Ik ga het wegslikken. In de jaren 70 had je veel grote singer-songwriters in Amerika, weet je wel, en James Taylor en dat soort mensen, Joni Mitchell. Hij zit voor mij eigenlijk een beetje in dat gebied, Leonard Cohen. En dat kon Van Veen, ja, die is jarenlang eigenlijk in die periode de stem van Rob Crispijn geweest. Ja, ik vind dat zo mooi, jongen.
2: Nou, hoe als een artiest als Claudia de Breij dit over je teksten zegt, Rob, en Rousseau op reageert, nou, dan kun je wel tevreden zijn, denk ik. Dit fragment komt uit het tv-programma Kleinsma Klassiekers, waarin Claudia aan Simone uitlegde waarom zij jou nou eens een keer in het zonnetje wilde zetten. Ja, jouw tekst Stormvloedkering werd door Harry Bannink op muziek gezet en gearrangeerd. En in dit geval gezongen door Remco Vrijdag. Rob, we hadden maar een klein stukje van het lied, maar waar gaat Stormvloedkering nou eigenlijk over?
3: Het gaat over dat we nog zoveel inspanningen kunnen doen om ellende en rampspoed af te weren tegen een simpel verkeersongeluk. Is geen kruid gewassen.
2: Het is een knal voor je kop die je krijgt als je niet tekst luistert.
3: Ja.
2: Dat verwacht je niet.
3: Nou ja, ik ook niet. Ik weet wat ik het schreef. Ik denk, oh god, Jochie moet dood. Wat erg.
2: Was het ingegeven door een reëel iets of was het gewoon een...
3: Nee. Het was meer, dan paste het bij elkaar. Dan was het wat... Soms weet je niet, van tevoren niet wat je wil zeggen. Ik was begonnen met die zee, maar er ontbrak iets. En dat... Ja, dat was dit.
2: Rob, we zijn inmiddels op een leeftijd allebei dat er meer achter ons dan voor ons ligt. We hebben in deze uitzending heel veel achteruit gekeken. En ja, daar dringt zich toch een beetje de slotvraag op. Je had het er heel voorzichtig over. Hoe kijk je op dat leven terug? Is er nog een hoogtepunt in te onderscheiden? Vast wel. Wat voor jou heel veel waarde heeft, wat je nu ineens naar boven schiet. Maar misschien ligt een stukje van jouw antwoord al opgesloten in een tekst die je ooit schreef. En die ik je bij deze toeschuif om even voor te lezen. Maar misschien kan je hem uit je hoofd. Melk en honing? Kan je uit je hoofd of moet je hem hebben?
3: Ik denk dat ik ga het proberen. Op de dag van jouw ontstaan had jouw moeder juist haar mooiste jurk aan. En je vader droeg een grijs suedejasje. Samen zijn ze op die zondag naar de dierentuin gegaan. Verbaasd dat het zo zacht was voor de tijd van dit jaar. Ze keken naar de dieren in hun kooi en naar elkaar. Verlegen schoof je moeder dichterbij. Waar zij geen woorden voor kon vinden... Dat werd jij. Jouw vader was die dag de prins. Je moeder een prinses. Gezegend door de zonnekoning werd jij de bekroning. Per ongeluk. Ik...

0: Ja, Rob, en dan is er nog de vraag die mij persoonlijk fascineert. En ook daar had je het al heel voorzichtig over. Ik hoop natuurlijk dat je 100 wordt. Maar als dat nou tegenvalt, hoe sta je dan tegenover die raadselachtige dood?
1: 16 jaar of zo heb ik boeddhistische filosofie gestudeerd. Altijd interesse gehad in dat waar geen naam voor is. En één ding wat ik wel heb geleerd en begrijp ook van... het hele leven is een kwestie van bewustzijn.
0: Ja.
1: Als je niet bewust bent, dan gaat het leven aan je voorbij. Dus. Maar je kan je ook bewust worden van je bewustzijn. En dan wordt het interessant. Schakel je ego een beetje uit. En het ego is denk ik het eerste wat eraan gaat als je dood bent. Het ego is een constructie, een noodzakelijke constructie. Goed om te hebben.
0: Overleving.
1: Overleving. Ja. En om met de wereld voor alle dag te kunnen omgaan.
0: Met de dood laat je dat achter?
1: Dat laat je achter.
0: Nou heeft in het boeddhisme heeft de dood denk ik een duidelijke plek.
1: Ja.
0: En dat mis ik in de westerse maatschappij.
1: Ja.
0: Daar heeft de dood geen plek. We geven er allerlei namen voor. We hebben er oplossingen niet. Maar we weten niet zo goed wat we mee moeten.
1: Nee, dat
0: toch?
1: Is waar. Dat is waar. Ik hoop dat nog te kunnen realiseren. Dat ik vaker bewust ben dan ik nu ben. Ik laat het nog te makkelijk meeslepen. Zeggen mensen, ja, maar dat is toch ook fijn als je meegeslepen... Dat is ook fijn. En je kan bewust meegeslepen worden. Was de dagsluiting.
0: Dat was de dagsluiting. Ja, letterlijk in dit geval, want het is bijna 12 uur.
1: Ja.
0: Nou, dat was het dan. Zoals gezegd, we hebben niet alles aan kunnen raken... wat Rob Crispijn, onze gast van vanavond... allemaal aan talent en levenslust in zich draagt. Dat bleek maar weer net. Rob, voordat we afsluiten, als de mensen iets van jou, jullie... willen horen of zien of lezen, wat raad je ze aan en hoe komen ze eraan?
1: Kijk, het leukste is als ze naar een voorstelling komen...
0: Ja.
1: Dat is, moeten ze naar de website. Firma Ziel en Zaligheid.
0: En daar staat de speellijst op en dan kunnen ze daaruit kiezen.
1: Ja.
0: Nou, gaan ze doen. En wat is het mooiste boek wat je ze aan kunt raden of wat je hebt geschreven?
1: Wat ik in 2023 heb geschreven in twee maanden, wat eigenlijk letterlijk binnenkwam, dat is Geluksvogels hebben makkelijk praten.
0: Laat ik dat nog besteld hebben en ik moet het nog helemaal lezen. Maar dat ga ik echt wel doen, hoor. Rob, dankjewel voor je komst. Goede reis terug naar het hoge noorden van Nederland. En we waren heel blij dat je er was. Ik vind zelf dat het een mooi gesprek geworden is.
1: Ja, vond het leuk.
0: De luisteraars thuis een mooie nacht gewenst als ze nog moeten werken. En als ze al op de rand van hun bed zitten of er misschien nog wel in liggen. Welterusten en graag tot de volgende week zondagavond voor een nieuwe aflevering van Het Moment. Dag. Herman.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

0: info. Ambachtslieden gezocht.
1: Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpenerwaard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenerwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: regio-info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars. Tot eind augustus is het bij RTV Knip en de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond, 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust, de gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon. En dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen. Dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Wees er snel bij. Het programma 2026-2027 van Theater Het Kwartier in Stolwijk is bekend. Bladen door het programma. Laat u inspireren en bestel eenvoudig uw kaarten via www.hetkwartierstolwijk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Verkeersinfo.
1: Edwin Krippenwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algerabrug bij Krimpen aan IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website en werk zoveel mogelijk thuis.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water.